helikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de supporters van Utrecht. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog, het klaart steeds verder op en het koelt flink af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

the courage.

0: ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook 2 foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest.

In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de Utrecht supporters. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En uiteindelijk dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ik was van plan me nooit te laten grijpen. Toch ben ik stiekem meegenomen in de maalstroom van de tijd. Ik lees de krant en voel de pijn hier. Al het drama wat gebeurt. Maar denk ook, dan gaan we weer in de cirkel meegesleurd. En ik ben vaak onderweg, maar ik ben hier als je zoekt. Als ik s'avonds thuis kom, vraag je alles goed. Het gaat oké, mijn jong, maar met de wereld even niet. Wees gerust, mijn lief, morgen komt het goed.

eeuw een crisis. Ik zie ze schrijven over wij en zij. Ik tel alleen verliezers. De maalstroom van de tijd.

komt het goed. Morgen komt het goed. Morgen komt het goed.

0: ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan zondag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde zaterdag eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar die hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water gaat en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent na het ongeluk te wensen overliet. Stavros Floros eist $100 miljoen schadevergoeding. Het weer, het is droog en

goed opgeklaard. Daardoor is het wel ook behoorlijk afgekoeld. 7 tot 11 graden is het momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En dan wordt het uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender, die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

80 jaar, maar is nog steeds van zessen klaar. Karate is haar liefste sport. In de deuren gaat al hard. Als zij weer aan de beuken gaat, kun je het horen op de straat. Ja, en passant loopt zij de marathon. En vliegt nog iedere week in een ballon. Vorige week was zij wat ziek, raakte even in paniek. Ze moest op badminton en daardoor ook pingpongen. Maar na

leef. Het liefste zit ik in de tuin, met het zonnetje op mijn kruin. Gelukkig zijn, dat is voor mij, een lekker bordje rijst erbij. Oh, spelen op de zolder met mijn trein. Ik heb altijd al stations willen zijn. Een pet met zo in gouden rand.

0: Ik wist niet dat ik dat ook nog in mij had.
1: Wij maken de Veluwe wakker. Met de beste muziek. Op 105.5 FM.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender, die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau-vulkaan heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. Een man van 22 die gewond raakte tijdens de opnames van de Griekse versie van Expeditie Robinson eist een schadevergoeding van $100 miljoen. De Griek zegt dat de producenten zijn veiligheid niet genoeg hebben gewaarborgd toen hij ging speervissen ten tijde van de tv-opnames. Zijn been moest geamputeerd worden nadat hij werd overvaren door een toeristenboot. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. Na een flinke beuk van PSV-aanvaller Van Bommel ontstond een opstootje. Er werden meerdere spelers met een gele kaart bestraft. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen SC Utrecht en Go Ahead Eagles werd twee keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. En Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Schaken. En hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, de dag begint koel met tussen de 7 tot 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Egypte zijn 11 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewde ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er is meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. En Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde van de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking, Sisu Bergs. De Nederlander won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Het weer. De dag begint koel met tussen de 7 en 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met ook af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Zendtijd voor Kerken is dit uw zondagprogramma met een blijde Bijbelse boodschap voor Elburg en omstreken op Loe FM.
1: Ja, goedemorgen, hartelijk welkom bij uw eigen lokale omroep Elburg. Fijn dat u op deze zonnige zondag weer afgestemd hebt naar Wens op de Loe, als u mij hoort. Vandaag, mijn naam is Bertus van Hel, ik ben tot 11:30 bij u. Vandaag hebben we een kerkdienst van de gemeente in Doornspijk, KPN-gemeente. De voorganger is dominee Pater en we zijn iets vroeger begonnen omdat de dienst om 9:00 begint vandaar. Ik wil graag beginnen met een heel mooi lied. En het is een Zuid-Afrikaans lied. Leer mij te bid, Heer.

We gaan verder met twee liederen van de cd God Enkel Lichter. Dus het koor en de samenzang vanuit de Noordeefkerke in Wenen. En we gaan luisteren naar Op Bergen en in Dalen en Heer in de Hemel.

Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Maar laten we samen zingen Psalm 42, vers 1 en vers 2. Psalm van dorst, van verlangen naar God. Psalm 42, 1 en 2.

Gemeente, we luisteren ook vanmorgen naar de geboden van de Heere. En daarna willen we samen zingen. Psalm 51, het derde vers. Het is niet alleen dit kwaad, het kwaad wat ik gedaan heb, dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Maar ook de Heere die zijn wijsheid geeft en daar ons mee wil voeden en in onze ziel het goddelijk licht wil geven. Psalm 51, het derde vers, psalm van verootmoediging. Stellen wij ons nu onder de tucht en ook onder de belofte van de heilige wet van de Heere God. Want toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel. Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel leeg gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de rust van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus, die deze wet volkomen gehouden heeft en die deze wet daarmee ook vervuld heeft, hij heeft deze wet als volgt samengevat. U zult lief hebben de Heer uw God met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hier aan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen.

Gemeente, een korte schriftlezing van morgen, 2 Koningen 4, vers 38 tot en met 41. Vorige week kwamen de schriftlezingen ook uit het Koningenboek, nu ook 2 Koningen 4, vers 38 tot 41. En daar luidt Gods heilig woord als volgt. Toen Elisa weer in Gilgal kwam, was er honger in het land. En de leerling profeten zaten voor hem. Hij zei tegen zijn knecht, zet de grote pot op het vuur en kook soep voor de leerling profeten. Een van hen ging naar het veld om groenten te plukken. Hij vond een wilde slingerplant en plukte daarvan wilde coloquinten, zijn kleed vol. Hij kwam terug en sneed ze in stukken in de soeppot, hoewel ze niet wisten wat het was. En daarna schepte men voor de mannen op om te eten. Het gebeurde nu toen ze van de soep aten, dat ze het uitschreeuwden en zeiden, man Gods, de dood is in de pot. En ze konden het niet eten. Maar hij zei, breng dan meel. En hij wierp het in de pot en zei, schep het voor de mensen op om te eten. Toen was er niets verkeerds meer in de pot. Tot zover, gemeente, de schriftlezing willen stilstaan, vooral bij de woorden die de profeten zonen uitschreeuwen. Man Gods, de dood is in de pot en ze konden het niet eten. We willen stilstaan bij drie dingen. De maaltijd bereid, de maaltijd bedorven en de maaltijd gered. De maaltijd bereid, klaargemaakt, de maaltijd bedorven. Want er gaat iets in wat het eten vergiftigt. Die coloquinten, dat zijn giftige vruchten. Maar de maaltijd wordt ook gered. Daar willen we zo meteen verder naar gaan luisteren. We willen eerst samen gaan bidden. In verband daarmee ook een aantal afkondigingen. Afgelopen vrijdag overleed Aart Lokhorst. Hij woonde de laatste jaren in Toornspiek. Hij werd 71 jaar oud. Nog maar enkele weken geleden kreeg hij te horen dat hij ernstig ziek was. We bidden voor zijn zus Gerda en haar man Willem en de verdere familie en wensen hen van harte Gods ondersteuning toe bij het dragen van dit verlies. De rouwdienst en begrafenis zullen aanstaande donderdag in besloten kring plaatsvinden. Er is wel gelegenheid tot condoleren en dat is van 9:45 tot 9:45 in Pro-regen. We willen de familie Lokhorst gedenken in het gebed. We willen ook bidden voor Neeltje Bultman als haar gezondheid langzaam achteruit gaat. We vragen Gods nabijheid voor haar en haar man. En we groeten ook de luisteraars van de Loeg. We willen ook hen opdragen in de gebeden. Laten we samen het aangezicht van de Heere God zoeken in het gebed. Laten we samen bidden. Heere drie-enige God, wat is het een zegen dat we voor u mogen verschijnen. En wat een wonder als we daar ook naar verlangen, om u te ontmoeten. Mag dat vanmorgen ook zo zijn, Heere. U komt ons tegemoet en u komt in uw woord naar ons toe. U, Heere Jezus, die meerdere Elisa, u die ook uitdeelt voedsel. Mag er vanmorgen ook voedsel zijn, hier in de kerk. Ja, dan gaat het er niet om dat we wat eten. Kinderen nemen misschien nog een snoepje voor de preek. Maar, Heere, dat we geestelijk voedsel krijgen. Dat we gevoed mogen worden met u, Heere Jezus, het levende brood. Ja, dat mogen we toch weten, dat u dat ook wil doen in ons hart en in ons leven. Dat u ons een mond wil geven om te eten. En dat u ons hart wil voeden met wijsheid, daar zongen we al over. Ja, u wilt ons niet laten hongeren en dorsten. En geef zo, Heere, als we hier zijn, dat we ons ook mogen voorbereiden, ook op volgende week, als het avondmaal gehouden wordt, als u het geeft.
En dat wij daar ook echt honger naar krijgen. Honger en dorst naar u, de levende God. Zodat we daar gewoon niet meer weg kunnen blijven. Heren, dan hebben we ook gebeden om oprechtheid. Ja, u hebt lust, u hebt verlangen dat wij waarheid hebben in ons binnenste. Dat we eerlijk zijn voor u. Maak het ons, ook in deze dienst. Want we moeten het u eerlijk belijden, Heere God, dat we onszelf zo vaak voor de gek houden. U kunnen we niet voor de gek houden, maar ja, we zijn zo vaak op de vlucht voor onszelf, voor u. En dan zoeken we de stilte niet, dan zoeken we de rust niet, omdat dat soms te confronterend is. Maar wilt u ons, Heere God, toch stilzetten, ook deze dienst weer? En dat we bovenal stilgezet worden bij het wonder van uw genade. Heer, het zijn toch weer de belangrijkste uren van de week op deze zondag. Omdat we deze zondag dingen horen die we nergens anders horen. Dat heerlijke evangelie van u. Van verlossing voor verloren mensen. Heer, als we als gemeente samen mogen komen. Om u, de levende God, in uw woord te ontmoeten. We bidden om uw zegen. En Heer, dan weet u hoe we hier gekomen zijn en weet u welke gedachten wij meegenomen hebben. Verdriet, rouw. Wil u bidden, Heere God, voor alle rouwdragenden, in het bijzonder van morgen ook. Voor de nabestaanden van Aart Lokhorst. Zus Gerda en haar man Willem, Heere God, we dragen ze ook op aan u in de gebeden. Wilt u hen ook bijstaan, ook deze week. Heren, zo bidden we u voor allen die rouw en verdriet kennen. De dood is in de wereld gekomen. Het gaat over de dood in de pot. Wij mensen zijn sterfelijke mensen. Daar worden we elke keer weer mee geconfronteerd. En daar zijn we eigenlijk, denken we eigenlijk liever ook niet aan, Heere God. Maar wij zijn ook geschapen om te leven. En nou bidden we u, Heren, geef dat we het leven mogen vinden in de Heer Jezus. Hij die zijn leven gaf. Hij die de dood overwon. O, mogen we hem zien. Ook vanmorgen met ogen van geloof. Heer, zo bidden we voor allen die ziek zijn. Die daarom ook niet naar de kerk kunnen. Misschien al wel heel lang ziek zijn. Misschien ook een kortdurende ziekte hebben. Heer, we bidden voor allen die met ons verbonden zijn. Die met ons meeluisteren. Ook mensen die naar de Loe luisteren. Heere, geef ons allen een zegen, hier of thuis. O, zo bidden we voor allen die worstelen met hun gezondheid. Heere, dan denken we aan Neeltje Bultman als het langzaam met haar achteruit gaat. O, weest u haar zelf nabij. Geeft u ook, Henricus, alles wat nodig is, Heere. Wilt u ze samen sterken en uw kracht geven. Heere, zo hebben we veel te vragen. O, dan bidden we voor deze wereld, een wereld in nood. Waar oorlog is, waar geweld heerst, waar ook honger is. Als 8% van de wereldbevolking honger heeft, Heere, we bidden u voor die mensen. O, wat zijn wij dan rijk gezegend in ons land. O, we dragen zo de nood van de wereld ook aan u op. Bidden u, wilt u ook ons gebruiken om iets van die nood misschien ook aan te pakken. Heere, mogen we zo mensen zijn in dienst van u en ook vanmorgen. In uw dienst genomen worden, ook als we een taak hebben in deze dienst. En dat hebben we allemaal, maar ook misschien een bijzondere taak op het orgel of in de collecte of als koster. Heere God, geef uw zegen over alle dingen. We zijn zo afhankelijk van u. En we bidden en vragen het u dan ook, niet omdat we iets verdienen. Nee, Heere, wij kunnen alleen maar komen met onze giftige vruchten. En wilt u ze dan maken, zodat er niks verkeerds meer in is. Was en reinig ons door het heerlijk alles reinigend bloed van uw lieve Zoon, de Heer Jezus. Amen. Gemeente, zijn voor u afkondigingen volgende week, zo de Heer wil. En we leven 9:15, dan mag ik voor u voorgaan bij de bediening van het avondmaal. 1:15, dan mag dominee G. van Zanden uit Uddel de nabetrachting op het avondmaal doen. 3 collecten deze dienst. Eerste voor de diaconie, tweede voor de kerk, uitgangscollecte, predikantsplaats. 2e collecte vandaag, het onderhoudsfonds.
Gemeente DV, woensdagavond 9 september. Aanstaande is er in verband met te houden heilige avondmaal gelegenheid tot censuur amorum. Als u hiervan gebruik wil maken, kunt u zich tot dinsdag 8 september aanmelden bij de Scriba Diaken R. Lokhorst. Zaterdag 12 september is er van 7 tot 8 bezinning op het heilige avondmaal. Iedereen hartelijk welkom. DV, zaterdag 26 september is er weer de jaarlijkse gemeenteavond voor jong en oud. Meld u aan via de link. Zie voor verdere info het kerkblad. Tot zover de mededelingen. En dan gaan we zingen als inleiding op de preek Psalm 107, vers 3 en vers 22. Dat gaat ook over dorst en hongersnood. Hier raakten zij aan het kwijnen door dorst en hongersnood. Hun ziel leed duizend pijnen en angsten van de dood. Maar ook het laatste vers van die psalm, dat is 22. Wie wijs is, merkt die dingen en geeft verstandig acht op zeer en handelingen, zo vol van gunst als macht. 107, 3 en 22.

Gemeente, de maaltijd bereid, de maaltijd bedorven, de maaltijd gered. Ons schriftgedeelte begint met honger. Toen Elisa weer in Gilgal kwam, was er honger in het land. Nou, wat honger is, ja, dat weten wij niet, hè. Jongens en meisjes, ik weet niet, misschien zegt je moeder het wel, hè? Dan kom je binnen en zeg je, ik heb honger. En dan zegt je moeder misschien, nee, jij hebt trek. Er zijn een heleboel mensen in deze wereld, 8%, ik zei het net in het gebed, mensen die echt honger hebben, die ja, veel te weinig te eten hebben. Heel erg is dat. En het is ook goed als wij hè, ook ja, via allerlei organisaties proberen daar steun ook aan te geven. Honger, de laatste keer dat er in ons land honger was, dat was aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. En misschien zijn er nog wel ouderen die het weten, dat de mensen uit de Randstad hier naartoe kwamen. En die trokken hier zo eigenlijk, ja, wat nu de Randmeren zijn, op zoek naar iets te eten. Over de Zuiderzeestraatweg is er nog wat hier te vinden om te eten. Nou, ik hoop niet dat we het weer meemaken, gemeente. En het is natuurlijk wel belangrijk. U weet hoe de overheid met onze boeren omgaat. Het is natuurlijk wel belangrijk dat er ook boeren in ons land blijven. En we moeten eten van het land. En goed, dan kun je het hebben over akkerbouw en veeteelt en hoe die verhouding moet zijn enzovoort. Laat de overheid maar eens een plan opstellen. In plaats van de onzekerheid waar boeren onder te lijden hebben. Honger. Ja. In het land. Beloofde land. Een land vloeiend van melk en honing. Maar nu is er honger. Nou gemeente, dat is in de Bijbel ja, niet zomaar een natuurverschijnsel. Hè? Zo van, nou ja, gebeurt nou eenmaal af en toe dan is de droogte, vallen de oogsten tegen, dan is er honger. We belijden het ook met onze catechismes dat regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare tijden, dus ze komen uit Gods hand. Honger. En daar zit de Heere God achter. En dan moeten we even denken aan de voorganger van Elisa, Elia. Die had het gezegd tegen Agab. Er zal geen dauw en er zal geen regen meer zijn, tenzij dat ik het zeg, tenzij naar mijn woord. Nou, was er een oordeel van de Heere God? Nou, dat klinkt hier op de achtergrond wel mee. Er is honger. Ik zei, in ons land kennen we dat niet. Ja, misschien heeft u toch ook wel honger vanmorgen. Misschien beleven we in ons land zelfs wel een hongersnood. Een hongersnood? Er is toch genoeg te eten? Ja, maar ik denk eigenlijk aan een verlangen wat niet bevredigd, wat niet verzadigd wordt. Is er niet een honger naar zin, naar betekenis in onze samenleving? Er zijn heel veel jongeren die gaan gebukt onder spanning en stress en somberheid. Gebrek aan doel in hun leven. Ja, we hebben allemaal een honger naar betekenis. Hè? We willen allemaal iets betekenen en we willen ook allemaal graag zin hebben en doel hebben in het leven. En ja, Nederland heeft God verlaten. Wat hebben we nog voor een zin en wat hebben we nog voor een doel? Honger. Naar zingeving, naar betekenis. Gemeente ten diepste een honger naar God. Kijk, ieder mens heeft honger. Hè? Ieder mens heeft gebrek wat vervuld moet worden. U ook, ik ook. Maar hoe proberen we dat op te lossen? Hoe probeert u uw ziel te vullen? Probeer je honger te verzadigen met alles wat niet verzadigen kan? Wat het ook is. Geld en bezit of, nou ja, misschien je familieleden wel.
Waar dorst je naar? Waar honger je naar? Vanmorgen zegt de Heere God tegen ons. Waarom weegt u geld uit voor wat geen brood is en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar mij en eet het goede en laat uw ziel vreugde scheppen in overvloed. Kijk gemeente, daar gaat het om. De Heere wil de honger, die diepste honger in ons leven, verzadigen met zichzelf. Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in God. Honger, ja, ook bij deze leerling profeten. Want zo staat het hier, de leerling profeten zaten voor Elia. Leerling profeten, nou als ik een leerling timmerman ben, dan ben ik in opleiding tot timmerman. Waren deze mannen in opleiding tot profeet, hè? Soms worden er een soort theologiestudenten van gemaakt. Nee, dat denk ik niet. Het zijn eigenlijk geen leerling profeten. Een betere vertaling zou zijn profeten leerlingen. Het waren mannen die inderdaad ook honger hadden naar het woord. Naar het woord van God. Nou, daarom bent u hier vanmorgen toch, hoop ik. Omdat u van God wil horen. Omdat u een woord van de Heer nodig hebt. Ook vanmorgen weer. Nou, dat hadden die mannen ook. Hè. Ze zitten voor Elia. En dat betekent Elia die geeft onderwijs. Hij vertelt hen over de Heere God. En vol aandacht luisteren ze naar hem. Ze willen horen wie de Heere is. Ze willen de Heere leren kennen. Daar hongeren ze naar, daar dorsten ze naar. U toch ook, hoop ik. Ja, zo zitten ze daar. Nee, we moeten er maar geen theologiestudenten van maken. Misschien kun je het beter vergelijken met de mannenverenigingen. Waar samen de Bijbel bestudeerd wordt. Waar je luistert naar wat de Heer te zeggen heeft. Misschien kun je het ook wel vergelijken gewoon inderdaad met onze kerkdiensten. Samengekomen rondom het woord. Kijk, de Bijbel was toen nog niet klaar natuurlijk. Daarom waren er ook nog profeten zoals Elia en Elisa. Die rondtrokken en die de mensen vertelden wat God te zeggen had. Zeker de wet van Mozes was er wel en die zullen ze ook wel samen bestudeerd hebben. Maar als je wat wilde weten, dan ging je toch eigenlijk naar die profeet toe. Hè? Kijk, wij kunnen vragen, wat zegt de Bijbel erover? Wat zegt de Bijbel over seksualiteit? Wat zegt de Bijbel over het begin van het leven, het einde van het leven? Wat zegt de Bijbel over de natuur en over... Bij onze vragen kunnen wij aan de Bijbel stellen, zou je kunnen zeggen. Natuurlijk, daar heb je misschien ook wel andere mensen voor nodig. Hè? En hopelijk kan die dominee je ook een beetje verder helpen als je met vragen zit. Maar toen had je de profeet. De profeet die de stem van God is. In de tekst voor de preek wordt Elia de man Gods genoemd. Hè? Man Gods, de dood is in de pot. Nou, dat is eigenlijk een hele bijzondere aanduiding. Hij is de man die bij God vandaan komt. Die door God gezonden is om te vertellen wie God is. Hij is de profeet. Hij is de openbaring van God, zou je kunnen zeggen. En gemeente, daarom moeten we achter Elisa. Hè? We moeten niet alleen Elisa zien. Het gaat niet om Elisa. En ze zeggen niet, Elisa, de dood is in de pot. Nee, ze zeggen, man Gods. Ze spreken hem aan met zijn ambtstitel, hè? Het is een verschil of dat ik als Adriaan bij u op bezoek kom, of dat ik als predikant bij u op bezoek kom. Als predikant kom ik namens de Heere. Dat is echt een verschil. Man Gods, ja, achter Elisa moeten we de Heer Jezus zien. Nou, zo zitten die mannen te luisteren naar Elisa. En ze hebben honger. Ja, ook lichamelijke honger. Er was honger in het land. En dat moeten we ook maar niet losmaken van elkaar. Hè? Het natuurlijke en het geestelijke, dat gebeurt soms wel een beetje te veel. De Heere God die heeft ons leren bidden. De Heer Jezus heeft ons leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, geef ons heden ons dagelijks brood, hè. Ja, dat zijn de gewone dingen van het dagelijks leven. Die krijgen we van de Heere. Het geestelijke en het natuurlijke, dat is ook verbonden aan elkaar. En Elisa, die weet dat. Die houdt niet alleen een preek.
Nee, hij heeft zorg voor die mensen. Hij heeft zorg voor die mannen. En hij weet het, ze hebben honger. En daarom geeft hij opdracht aan zijn knecht. En hij zegt, zet de grote pot op het vuur en kook soep voor de profetenleerlingen. De maaltijd bereid. Hij zegt, we gaan samen eten. Zet de pot maar op het vuur. Nou gemeente, dat is toch wel een beetje gek. Want er is honger. Er is een tekort aan eten. En hoe kan het nou dat Elisa dat zomaar zegt? Zet de pot maar op het vuur. Daarmee heb je er toch nog geen eten in, of wel? Hadden die profetenleerlingen misschien nog wat op voorraad? Nou, veel zal dat niet geweest zijn, toch? Zet de grote pot op het vuur, zegt Elisa. Dus niet een kleine pot, een grote pot. Elisa die heeft verwachting van de Heere. Hij zegt, hoe het zal gaan, dat weet ik niet, maar we gaan eten. Nou gemeente, dat is toch ook wel een les hè, voor ons. Midden in een hongersnood vertrouwt Elisa dat de Heere God zal voorzien. Dat de Heere God zal zorgen. Als hij al zoveel zorg heeft voor die profetenleerlingen, hoeveel zorg heeft de Heere God dan niet voor hen? Zet de grote pot op het vuur. Een daad van geloof. En er zal een maaltijd komen. Gemeente, dat is toch wel heel mooi, hè? En ik zei al, achter Elisa mogen we de Heer Jezus zien. Nou, zo zorgt de Heer Jezus toch ook voor zijn gemeente. De Heer Jezus, die geeft onderwijs. Die wil zijn gemeente voeden. En volgende week, als de Heer het geeft aan het avondmaal. En dan is hij een God voor lichaam en ziel beide. Hè? Dan wil hij ook zorgen voor al je nood waar je mee zit. Welke honger er ook is in je leven. De Heer voorziet midden in de nood, midden in het oordeel van de honger. Eten. Soep, moes, ja, een eenvoudig maal. Maar de Heere voorziet. De Heere zorgt. De maaltijd wordt bereid. Hebben we er oog voor? Voor de trouwe zorg van de Heere. Heb je er ook vertrouwen in? Dat God voor je zorgt, ja, dat wil niet zeggen dat je stil moet gaan zitten. Hè? Die knecht van Elisa, die moet aan het werk, die moet de pot op het vuur zetten. Doet hij ook. Hij gaat aan de gang, de maaltijd bereiden. Ja, dat is het eerste punt. God zorgt door middel van zijn profeet. In het oordeel. Voor zijn gemeente. Voor een maaltijd. En zo mag je het toch ook zien in het avondmaal. Dat Gods trouwe zorg zich nog uitstrekt. Ook over de gemeente van Doornspijk. Midden in die hongersnood. In ons land. Een maaltijd voor u. Maar dan gaat het mis. Dan gaat het mis. We gaan naar het tweede punt. De maaltijd bedorven. Ja, er wordt soep gekookt. De pot die staat op het vuur te pruttelen. En dan is er een van hen die gaat naar het veld. Zo lezen we dat. Een van hen ging naar het veld om groenten te plukken. Ja, er zijn wel uitleggers die zeggen, kijk, dat gaat meteen al mis. Want we lezen niet dat Elisa tegen die man gezegd had dat hij naar het veld moest gaan. En ja, dat is natuurlijk ook zo. Hè? Maar is het daarom ook verkeerd wat die man doet? Ik zou denken, ze gaan gewoon ja, de weg van de middelen. Die pot die moet vol, dus wat ga je doen? Je gaat op zoek naar eten. Dat mag toch ook? Het kan best zijn, er staat hier uitdrukkelijk dat er één naar het veld ging. Misschien gingen er wel meer, dat weten we niet. Ik zou denken, het is niet verkeerd om eten te zoeken. Hè? Maar het is wel waar dat het inderdaad niet goed afloopt. Die man die is aan het zoeken en hij vindt ook nog iets.
Zo staat het er. Hij vond een wilde slingerplant en plukte daarvan wilde coloquinten, zijn kleed vol. Hij vindt vruchten op het veld. Een slingerplant, hè, dus ja, een plant die allemaal ranken zo heeft, hè, die zich vertakt, een soort klimop of een soort slingerplant in ieder geval, die over de grond slingert blijkbaar. En er zitten vruchten aan. Wilde coloquinten, wat zijn dat voor een vruchten? Nou, ze zijn, ja, u kunt op internet makkelijk een plaatje ervan opzoeken. Het zijn een soort groen-geelachtige vruchten, niet zo heel groot. Ze lijken een beetje op een kalebas of op een pompoen of op een meloen. Het zijn wel ronde vruchten, hè. Zo groot ongeveer als een sinaasappel, maar ze zijn niet eetbaar. Het zijn giftige vruchten. En als je er te veel van eet, één hapje, dan zal het nog wel meevallen misschien, maar als je er meer van eet, ja, dan kan je er zelfs aan sterven. Als ze het uitroepen straks, de dood is in de pot, dan is dat letterlijk het geval. Dit is niet eetbaar, hieraan kunnen wij sterven. Maar die man, die gaat aan de gang. Hij verzamelt die vruchten, hij neemt ze mee. Hij plukt ze, hij doet ze in zijn kleed, hè. Hij maakt er een soort zak van en doet al die vruchten zo in. En hij neemt ze mee. En dan lezen we, en hij kwam terug en sneed ze in stukken in de soeppot, terwijl ze niet wisten wat het was. Kijk, nu gaat het in ieder geval mis. Wat vindt u hier nou van, als je dit leest? Hele jonge kinderen die stoppen vaak van alles in hun mond. He, misschien heb jij wel een broertje of zusje die nog van alles in zijn mond stopt. En dan soms haalt mama het eruit. Die zegt, dat is helemaal niet goed om dat in je mond te steken. Hè? Je mag niet zomaar alles eten natuurlijk. Sommige dingen zijn helemaal niet goed als je die opeet. En deze man, hij neemt die vruchten mee. En misschien was hij wel heel blij toen hij ze vond. Hè? Dat staat er ook, hè? Er staat, hij vond ze. Ja, dan moet je nagaan, er is honger en je vindt vruchten. Ja, dan ben je toch blij. En misschien heeft hij wel gedacht, we worden gezegend door de Heere. De profeet die heeft de opdracht gegeven om eten klaar te maken. En kijk nou dan, wat ik nou vind. Hè? Misschien is hij echt dankbaar geweest. En die man die had natuurlijk heel goede bedoelingen. Die denkt, dit neem ik mee. Ja, hij dacht niet, ik ga dat eten eens even vergiftigen, wat er al in die pot zat. Nee, natuurlijk niet. En hij komt terug en ze snijden, blijkbaar helpen anderen mee, ze snijden die vruchten in stukken en ze gooien ze in de pot. Het lijkt redding, het lijkt heil, en je denkt, daar ben ik dankbaar voor, maar het is onkunde. Want dat staat er. Want zij kenden niet. Dat slaat letterlijk de laatste zin in het Hebreeuws van dit vers. Want zij kenden niet. Ze wisten niet wat het was. Onkunde, ze onderzoeken het ook niet, hè? Dat was toch het minste wat je zou kunnen verwachten. Dat als je vruchten vindt op het veld, dat je toch eens gaat kijken, wat is dit dan? Dat je het, misschien een stukje van proeft. Hè? Smaakt het? Is het wel goed? Is het... Kunnen we dit eten? Het lijken hele mooie vruchten. Maar niet alles wat mooi is, is ook van God, gemeente. Kan heel mooi lijken soms, hè? En iemand zegt, nou, maar dat vind ik toch zo'n mooi lied. Ja, maar misschien staan er ook een paar dingen in die toch niet kloppen met de Bijbel. Gemeente, je moet wel goed opletten wat je tot je neemt, welk geestelijk voedsel je tot je neemt. Doet u dat? Legt u het naast het woord? Ook wat ik zeg hoor, moet u ook naast het woord leggen. Onderzoek alle dingen. Onderzoeken wat voor vruchten het zijn, of het van God is. Ja, het gaat mis als we geen kennis hebben, als we het niet weten. Het gaat mis als we geen onderscheid kunnen maken tussen dodelijke vruchten en eetbare vruchten. Tussen gif, wat de dood brengt, en voedsel, wat het leven geeft. Met al onze goede bedoelingen. Kan toch heel verkeerd gaan. Dus we moeten uitkijken.
Dat we niet zomaar van alles wat mooi lijkt zeggen dat is van de Heere. Want het kan giftig zijn. Onderzoek het. Ja, niet alleen de dingen buiten, hè, maar ook de dingen binnen. Ik zei het al, u moet mijn woorden ook onderzoeken naast het woord leggen, maar ook in je hart. Dat is toch ook de opdracht van de week, of niet? Dat we het onderzoeken. Welke vruchten er zijn in ons hart. Of de goede vruchten zijn. De vraag is toch, hoe staat het tussen de Heere God en mij? Dat is de vraag van de avondmaal, maar die vraag die mogen we wel vaker stellen. Hoe is het nou tussen de Heere God en mij? Heel veel mensen die zeggen, ja, ben ik wel een kind van God? Dan zit je alleen naar jezelf te kijken. Je moet vragen, hoe is het tussen de Heere God en mij? Is het goed? En zijn er vruchten? En wat voor vruchten zijn dat dan? Misschien giftige vruchten. Ja, we moeten uitkijken dat we denken, nou, maar dit is toch een mooie vrucht. En we kijken niet verder. Ik heb dit gedaan en ik heb dat gedaan. Ja, maar waarom deed je het? Deed je het uit liefde tot de Heere? Twee mensen kunnen hetzelfde doen. Ik noem maar wat, ze helpen allebei mee met de zendingsmarkt. En de een doet het uit liefde tot de Heere en de ander die doet het, nou ja, omdat het hoort. Wat wil de Heere zien, denkt u? Gemeente, wat zijn onze vruchten? Er zijn vruchten die de dood brengen. De dood in de pot. En gemeente, laten we het bidden deze week. En ik haalde het de laatste keer dat ik preekte ook aan. Beproef mij en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. Wij kunnen onszelf voeden met kwade, onbehoorlijke dingen. Zonder dat we het zelf in de gaten hebben zelfs. Omdat we het niet weten. Omdat we gebrek hebben aan kennis. En gemeente, daarom is het onderzoek zo nodig. Het onderzoek van de Bijbel en het onderzoek van je hart. Doe het van de week. Onderzoek jezelf nou. En onderzoek het woord van God. En leg je hart naast het woord van God. Ja, gemeente, deze mensen onderzoeken niet. Ze denken het zal wel goed wezen. Ze overleggen ook niet, hè. Tenminste, ik lees het niet. Hebben ze het nog aan Elisa gevraagd? Man, Gods, weet u wat dit zijn? Hoe doen wij dat, gemeente? Want ja, je kan natuurlijk jezelf onderzoeken, maar dan ben je nog met jezelf alleen. Je hebt daar ook de Heer bij nodig. Je hebt de Heilige Geest nodig. Ga je naar de Heer Jezus toe. Zeg je tegen de Heer, zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. Laten we dat doen, gemeente. Dat moeten we toch doen? Niet een beetje eigenwijs aanrommelen, het zal wel goed aflopen. Ga te raden bij de profeet, de allerhoogste profeet en leraar. Ja, zegt u, maar als ik bid, dan hoor ik niks. Dat is niet waar, hoor. Dat is niet waar. Als u het wil weten, dan spreekt de Heer, want hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. O, die man, hij heeft vruchten gevonden. Wij onderzoeken niet. Wij moeten het doen deze week. Neem er tijd voor, gemeente. Neem er tijd voor. Nee, het was natuurlijk niet met opzet dat die man het deed, dat is waar. Maar het is wel een waarschuwing, hè? Hebben we kennis? Kijk, wij weten zoveel, we hebben ook nog allemaal AI en zo. Ja, dat kunnen misschien ook wel bittere vruchten zijn. Toch onkunde, hè? Deze mensen, ze zaten notabene te luisteren naar de profeet. Ze luisterden ingespannen. Nou, je kan hier zitten zondag aan zondag en je zegt, wat een mooie preek was het. Maar waar is de vrucht? En welke vrucht is er? Is het een goede vrucht? Mijn volk, zegt de Heer, gaat verloren omdat het geen kennis heeft. Heeft u kennis? Ja, niet alleen met je hoofd. Kennis van de praktijk, hè? Daar gaat het hier om, hè, natuurlijk. Ook hoe je het moet toepassen, hè? Hoe je het in de praktijk brengt. Ja, met mijn verstand kan ik het allemaal wel vertellen. Kennis van de Heere. Het leven met de Heere. Misschien zegt er iemand, maar dominee, nou stuurt u ons naar huis om te gaan zoeken of ik vruchten heb. Maar dan kan ik u nu al vertellen wat voor vruchten ik heb. Dat zijn allemaal giftige vruchten.
Bent u daarachter gekomen in uw leven dat u zegt, ja, maar ik heb helemaal geen goede vruchten. Maar dan heb ik goed nieuws voor u. Dan heb ik zo ontzettend goed nieuws voor u. Want de Heer Jezus, die weet nou iets te beginnen. Met mensen die alleen maar giftige vruchten hebben. En daar kan hij goede vruchten van maken, ook nog. Ja, gemeente, dan begint het natuurlijk niet met beter je best doen. Dat zeg ik vanmorgen niet. Er zijn altijd mensen die dat denken. Die denken, ja, de dominee die heeft gezegd, ik moet beter mijn best doen. Nee, gemeente. Zoek de Heer. De verborgen omgang met God. Zeg het maar. Wat er in je hart is. Al is het nog zo giftig. Breng het maar bij hem. Dan kan hij er wat mee doen hoor. Dat is het laatste punt. Daar gaan we nu naartoe. De maaltijd wordt gered. Want wat gebeurt er als ze gaan eten? Wat ontdekken ze? De dood is in de pot. Ze scheppen op. Zo staat het er. Daarna schepte men voor de mannen op om te eten. En het gebeurde toen ze van die soep aten dat ze het uitschreeuwden en zeiden, man gods, de dood is in de pot. En ze konden het niet eten. Ze scheppen op. Ja, zo begint de maaltijd toch. De borden staan op tafel. Nou, je doet aardappelen erop. Of als je soep hebt, die bord, je schept het erin. Maar hier wordt de dood geserveerd. Zonder dat dat in eerste instantie duidelijk is. Zodra ze het eten, dan merken ze het. Ze nemen een hapje en ze proeven het bitter. Want die coloquinten die schijnen heel bitter te smaken. En je proeft het meteen, dit is niet te eten, dit is niet lekker. Sterker nog, dit is giftig. Nou gemeente, dat heeft de Heer God ook in de schepping gelegd. Hè? Heel veel vruchten die niet eetbaar zijn, die zijn ook niet lekker om te eten. Niet allemaal. Maar hier is het duidelijk in ieder geval. Dit is gif. Dit is niet goed. Dit is dodelijk. Gemeente, een zegen hè, dat ze erachter kwamen, toch? Ja, stel je nou eens voor dat het nou wel lekker gesmaakt had. Dan waren ze allemaal omgekomen. Maar ze ontdekken dat de dood is in de pot. Kijk, dat is een goede ontdekking. Veel mensen die zijn bang, hè? Die zijn bang om een zondaar voor God te worden. Maar dat is de beste ontdekking die je kan doen. Mensen die willen het niet toegeven, die,

Dood in de pot, man, God. Kort maar krachtig. Dit is gif. Dat is de diagnose die ze stellen. Een klacht. Een aanroep. Een gebed. En ze gaan dus meteen met hun nood naar Elisa toe. Naar de man Gods. Met de ontdekking van hun bitterheid, van hun dood. Ze kunnen niet eten. Zo staat het er ook letterlijk. Hè? Ze konden het niet eten. Moet je eens nagaan. Je hebt honger, hè? Je hebt hongersnood. Je had goed eten, daar gooi je dan dus verkeerde vruchten in. Het wordt oneetbaar en je hebt niets meer te eten. Misschien zitten er zo wel mensen in de kerk. Die zeggen, ik zou wel aan het avondmaal willen gaan, maar ik kan het niet eten. Want ik heb gif. Het enige wat ik mee kan brengen, dat is gif. Giftige vruchten, dat ligt niet aan het avondmaal. Toen die pot opgezet werd, was er niks mis mee. De dood in de pot. Ik kan niet aan. Ik kan niet eten. Het is niet goed tussen de Heer en mij. Nou, laat het van de week uw nood zijn. En kom er mee bij de man Gods, de Heer Jezus. Roep het maar uit tot hem. Heer Jezus, de dood is in mij, maar het leven is toch in u. Man van God. Ja, dat is de Heer Jezus. Hij is de man van God. Hij is door de Vader gezonden in deze wereld om nou zondaren te bevrijden van al het gif wat ze meedragen. Van al het verkeerde. Kom er nou eens mee bij hem. Oh, wat een worsteling kan het zijn, ook in een week van voorbereiding. Ze roepen het uit, gemeente. Roept u het ook uit? Er wordt wel eens gezegd, hoe hoger de nood, hoe korter het gebed. Maar hier zien we toch dat het waar is, een kreet uit de diepte. Ja, wat mooi toch eigenlijk, dat ze zo roepen. En wat mooi, dat als je de dood in je eigen pot ontdekt, in jouw vruchten, dat je mag roepen en dat je bij de man van God terecht kan, bij de Heer Jezus. En wat doet hij dan? Dan opent hij de tafel. Hij zal ervoor zorgen dat ze weer kunnen eten. Hij haalt het gif eruit. Wonderlijk. Het oneetbare. Wat de dood geeft. Dat wordt levengevend. Gemeente, dat is het wonder wat hier gebeurt. De dood in de pot. Man Gods. Hoe is het bij u? Ja, de Nederlandse uitdrukking, de dood in de pot. Dat is eigenlijk, betekent niet helemaal hetzelfde als hier in de Bijbel. In de Bijbel betekent het gewoon letterlijk, de dood zit erin. Het is giftig. Het is niet goed te eten. Het is niet te eten. Als je het eet, dan sterf je eraan. Als wij het hebben over de dood in de pot, ja, dan betekent dat zoiets als, het is een beetje een dode bedoeling. Het is niet levend. En toch kun je het misschien op die manier ook wel toepassen. Hè? Dat is eigenlijk wel een iets andere betekenis natuurlijk als wat hier bedoeld wordt. Je kan nog dood zijn in de zonde en de misdaden. En dat je God niet kent. Nou, dan moet dat eerst veranderen. Dan moet dat eerst veranderen. Maar het kan ook wel zijn, hè, dat er wel geestelijk leven is. En je zegt, ik heb het leven gevonden in de Heer Jezus. En dat het toch zo'n dode bedoeling is. Kan misschien ook wel zo zijn in een gemeente. Dat je denkt, is hier nou de dood in de pot? Er zijn misschien best wel mensen die de Heere kennen. Maar is er ook leven? Geestelijk leven, is er ontwikkeling, is er opwas in de genade. En misschien zegt u dat ook wel in een week van voorbereiding, dat u zegt, ja, als ik het vraag, hoe is het tussen de Heer en mij, dan is het soms zo dood. Zo'n dode bedoeling. Waar is het leven? Waar is die verborgen omgang met God? Nee, het gaat niet om onze prestaties. Dat zijn niet de vruchten.

Waar we als eerste naar moeten kijken, dat kan er allemaal mooi uitzien. Maar hoe is het van binnen? Hoe is het met je hart? Gemeente, zoek hem die het leven gaf. Die het leven geeft, die zijn leven gaf. Die de dood inging om zondaar het leven te geven. Kijk, gemeente, daar moet het mee beginnen, hè? Altijd. Of u de Heer nou nog niet kent of dat u al de Heer heel lang mag kennen. Die vruchten die moeten komen uit de Heer Jezus. En hij wil die vruchten werken in ons leven, die goede vruchten. De vrucht van de geest. En daarom als u nou zegt dat ontbreekt in mijn leven. En ik vind alleen maar giftige vruchten. Kom ermee bij hem. De man God. En wat een wonder als we aan zijn voeten mogen plaatsnemen. Als we ons door hem laten onderwijzen. Als we door hem gemeenschap mogen hebben met de Vader. Gaat uw hart daar naar uit. Daar is het avondmaal voor, hè. Om ons daar te brengen aan de voeten van de Heer Jezus. Nee, dan is het waar. Dan moeten we niet bij de vrucht beginnen. Het is waar. Het moet onderzocht worden van de week. Maar als u moet concluderen. Ik heb alleen maar slechte vruchten. Of ik heb geen goede vruchten. Of ik heb helemaal geen vruchten. Ja, misschien mag je de Heer ook danken voor de vruchten die hij in je leven werkt. Dat mag ook, hoor. Maar als je zegt, ik kan niks vinden. Hè? Nou, breng dan maar niks mee ook. Laat het allemaal maar thuis. Ga nou niet proberen om toch nog goede vruchten mee te nemen. Want je hebt kans dat je het daarmee juist vergiftigt. Die man die ging zoeken in de woestijn. Dat was op zich niet erg. Maar dat hij het niet onderzocht en dat hij toch met die verkeerde vruchten kwam. Daar verprutste hij het alleen maar mee. Nou, misschien hè, wilt u het nog proberen. Van de week. Zegt u, ik ga toch proberen wat vroomheid te vinden en daarmee ga ik aan het avondmaal. Dat is de dood in de pot. Kom dan als een zondaar en verwacht het van de man Gods. Hebt u het ontdekt? Misschien moet je het wel zeggen, Heer, nou ben ik weer zo giftig bezig. Ik ben weer zo iemand die zich aan het opknappen is, maar het niet van u verwacht. Zeg het maar opnieuw. Heer Jezus, de dood is in mijn pot, maar in u is het leven. U bent mijn leven, Heere. Heere, zie mij aan in uw genade. En wil u mij die genade nou schenken, die ik niet verdien, maar ik heb het wel nodig. Dan geeft de Heer Jezus leven. Dan geeft de Heer Jezus voedsel. Dan geeft de Heer Jezus hulp. Ook als de dood in de pot is. Amen. Gemeente, laten we samen zingen als antwoord op deze preek. Op Psalm 139 en daarvan vers 14. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heere. Is hetgeen ik denk niet tot u, Heer. Beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe me met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. 139, 5.

Gemeente, we lezen samen het eerste gedeelte van het formulier om het heiligavondmaal te houden. En daar lezen we het volgende. Geliefde in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heiligavondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heer ontvangen wat ik ook heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, die is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op een onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat we nu tot onze troost en hulp het avondmaal van de Heere mogen houden, is het voor alles nodig dat we ons vooraf op de juiste wijze beproeven en voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft, zichzelf mishaagt en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en volwaardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. En naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen we daarom alle die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel van de Heere te onthouden. En wij verkondigen hen dat ze geen deel hebben aan het rijk van Christus. Dit betreft allen die afgoden dienen, die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, die beelden vereren, die zich bezighouden met toverij en waarzeggerij, die vee, mensen of andere dingen magisch wijden en aan zulke handelingen geloof hechten, die God, zijn woord en de heilige sacramenten verachten, die God lasteren, die tweedracht, partijschap en opstand in kerk en maatschappij willen veroorzaken en die mijn eed plegen, die hun ouders en alle die over hen gesteld zijn niet gehoorzamen, die moorden, die twistziek zijn, die in haat en nijd met hun naaste leven, die echtbreuk plegen, ontucht bedrijven, drankzuchtig zijn, stelen, woekerrente vragen, roven, gokken, hebzuchtig zijn en verder allen die een leven leiden dat aanstoot geeft. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten ze zich onthouden van dit brood en deze wijn die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder wordt. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters,
niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen. Alsof niemand tot het avondmaal van de Heere zou mogen gaan, dan wie zonder enige zonde is. Want we komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden we daarmee dat wij midden in de dood liggen. En we erkennen dat we nog veel zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk dat we geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als we behoren te doen. Maar dat we dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken en we verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen we er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Gemeente, laten we samen nog het aangezicht van de Heere God zoeken. Laten we samen danken en bidden. Heere, wat een wonder toch. In ons is inderdaad de dood. En vinden we zo vaak de dood. Maar in u is het leven. En daar draait het toch ook om bij het avondmaal. Heere, geef dat wij van alle giftige vruchten afscheid nemen. Dat we alle zonden, dat we ermee breken. Dat we ze haten. Dat we ervoor vluchten. Maar geef ons ook te ontdekken wat nou giftige vruchten zijn. We kunnen ons zo vergissen. We zijn zo onkundig, we hebben zo ook uw wijsheid nodig, ook in een week van voorbereiding. En u ziet het, Heer, of er bij ons een kwalijke weg is, maar leid ons dan ook op die eeuwige weg en laat dat steeds ons gebed zijn. Heer, zo bidden we voor hen die nog aan de zonde vasthouden, die u nog niet met u willen leven. Geef hen in hun hart bekering. Ja, Heer, ze worden ertoe opgeroepen, toch ook deze keer weer. Ja, dan moeten we ook breken met de zonde. Kunnen we ook niet in eigen kracht, daar hebben we u ook voor nodig, Heer Jezus. Dank u wel dat u dat ook wilt doen. En dat u zelfs die dodelijke vruchten van ons, dat u nog wil maken. Dat het gif eruit weggaat. Heer, zo bidden we dan. O, geef ons een goede week van voorbereiding. Nee, dat we niet verdwalen in de krochten van ons eigen hart. Hoewel we onszelf moeten onderzoeken, maar wel voor uw heilig aangezicht. En dat het licht van uw leven, maar ook het licht van uw genade en van uw gunst over ons leven valt. U bent toch die God van de trouwe zorg. En daar begint het, Heer. En dan kunnen wij het nog weer zo bederven met alles en nog wat. Maar, en misschien soms nog met de beste bedoelingen. Maar Heer, wat een wonder. Dat ook waar het bij ons allemaal zo bitter kan aflopen. En waar we misschien denken, ja, maar ik kom niet verder. En ik kan niet eten. Maar dat u, Heere, alle belemmeringen wegneemt. En dat u verlost van het grootste kwaad. Dat is de zonde. En brengt tot het hoogste goed. Dat is de gemeenschap. Met u, de drie-enige God. Heere, zo bidden we en vragen we. O, wees ons nabij, ook in deze week. Als we misschien wel zullen worstelen. Geeft u uw licht en wijsheid in ons hart. Ja, Heere, dan weten we toch ook dat u dat doet. Want als we uit de nood tot u roepen, dan hoort u. O, dat we altijd maar steeds weer met alles naar de man God, naar de Heer Jezus toe mogen gaan. Hij is de weg gegaan. Hij heeft zichzelf in de pot van de dood gegooid, opdat er voor ons leven zou zijn. Mogen we dat deze week opnieuw ontdekken en daaruit ook leven. Heere, u weet wat we nodig hebben. Voor de tijd en voor de eeuwigheid. Gedenk ons, ook deze week. En we bidden het u niet omdat wij iets verdienen, maar om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zingen tenslotte nog de 33e psalm en daarvan het 10e vers. Psalm 33, vers 10. Zijn machtig arm beschermt de vromen.

Ontvang de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.

Ja, je hebt kunnen luisteren naar een kerkdienst die kwam uit de Nederlandse van de kerk, de Plekijngemeente in Doornspijk. De voorganger daar was dominee Pater. We gaan hier verder met geestelijke muziek. En ik heb voor u klaarstaan Psalm 68. En wordt gezongen door het christelijk kinderkoor Kadosh. En daarna hoort u het koor Joy for the People. En zij zingen Our Father.

We gaan verder met Abba Vader. En het wordt gezongen door Nederland Zingt voor jubileumdag 2025. Abba Vader.

gaan we verder met twee Zuid-Afrikaanse liederen. Ik heb twee mooie liederen voor u klaarstaan. Hij leidt mij voort en mij kan, mijn Heer, ik bemin u.

We gaan luisteren naar Cela. En zij gaan voor ons zingen een toekomst vol van hoop. Ja, geen pakkament. Goed, dan gaan we even verder met een ander lied. En dat is Kom, laat ons zingen en gij die daar is van hem. Samen zang vanuit Wenen.

We gaan weer verder met twee Zuid-Afrikaanse liederen. De nacht komt nader en wat een vriend het ons in Jezus.

We gaan verder met de 1600, 1800 mannen zelfs in die voor je gaan zingen in Katwijk. En zij zingen het hele mooie lied, De Lichtstad.

We gaan nog een keer terug naar The Best of Irish Gospel. En we gaan luisteren naar The Family Bible.

We gaan verder met twee liederen van Johannes de Heer. In de Bijbel bundel staan van Johannes de Heer. De nacht vloot heen en we gezongen door de mannenzanggroep Odeo. En daarnaast hoort u De Meester is wachtend. En dat wordt gezongen door het hervormd gereformeerd mannenkoor Esmeulen Graforst.

We gaan luisteren naar Letare. En zij zingen het lied Shine a Light on Me.

Ja, gaan we bijna half 12. Dan gaat de tijd toch snel als je zo bezig bent. Ik wil toch nog twee liederen draaien. Allereerst, ik ben een koninklijk kind van mannenkoor Asaf.

Ja, het laatste een lied alweer. Ik zou zeggen, kijk om je heen, tel je zegeningen. Er zijn velen en er zijn redenen genoeg om dankbaar te zijn. Het volgende lied zegt zichzelf, 10.000 redenen.

Ja, u hoort onze eindmelodie alweer. En dat betekent het eind van het gepresenteerd zondagochtendprogramma. U hebt kunnen luisteren naar een kerkdienst. Ik kwam vanuit de PKN-gemeente, de Nederlandse Hervormde Kerk in Doornspijk. En de voorganger was daar dominee Pater. Verder heeft u kunnen luisteren naar veel geestelijke muziek. En ik hoop dat u het ook deze keer weer mooi vond. Graag tot de volgende keer. Ga met God en Hij zal met u zijn.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar hij regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Zuid-Libanon zijn zeker 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Het gebeurde op 2 verschillende plekken. Bij de aanvallen raakten zeker 20 mensen gewond, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen een reactie waren op drone-aanvallen van Hezbollah. Israëlische

De kans bestaat dat de partij alleen kan gaan regeren bij winst. De Veiligheidsdienst noemt AfD extremistisch. Het weer. Vanuit het zuiden komt er warme lucht het land binnen. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Opnieuw is er iemand aangehouden in de zaak rond het geweld in Overasselt. Het is een 26-jarige Belg. Hij wordt verdacht van betrokkenheid. De herdenking voor de beveiliger vandaag, die werd doodgeschoten, is afgelast. Er zouden te veel mensen op afkomen. Het kabinet denkt aan het verlagen van de gasvoorraad. Het vulddoel is nu 80%. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei denkt dat dat naar 65% kan. In het tv-programma WNL op zondag zei ze dat de Europese Commissie aan de lidstaten gevraagd heeft om niet meer gas te kopen dan strikt noodzakelijk. Dat moet voorkomen dat de prijs omhoog gaat. Van Veldhoven zegt dat niemand zich zorgen hoeft te maken over minder reserves, omdat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Kiev. Ze zullen met de Oekraïense president Zelensky praten over een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Poetin en Zelensky hebben toegezegd elkaars hoofdsteden niet aan te vallen zolang de besprekingen gaande zijn. Afgelopen nacht is bij een rijtjeshuis in Zaandam een ontploffing geweest. Er is een jongen gezien die wegrende en een eindje verderop op een bromfiets is gestapt.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 2 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij in tegenstelling tot de KNVB ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het totale aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar de man regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Kiev gaan vandaag de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner praten met president Zelensky. Gisteren spraken de gezanten in Moskou al met president Poetin over een plan voor het einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Poetin noemde die gesprekken constructief. En Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zegt minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij, in tegenstelling tot de KNVB, ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. De in Tilburg ontsnapte serval is in de tuin van een van de buren gevangen. Het katachtige roofdier dat in Afrika in het wild leeft, ontsnapte gisterochtend uit zijn kooi in de tuin van de eigenaar. Bij een van de buren werden 2 kippen door het dier gedood. Die kippen werden in een vangkooi gelegd en dat werkte, de serval kroop erin. Het dier in Tilburg is vorig jaar ook al een keer ontsnapt. Motocrosser Jeffrey Herlings is voor de 3de keer wereldkampioen geworden in de MXGP. De 31-jarige Nederlander had in Turkije in het eerste deel van de wedstrijd al genoeg punten verzameld voor de wereldtitel, waardoor de 2de manche vanmiddag er niet meer toe doet. Herlings werd in 2018 en 2021 ook al wereldkampioen in de MXGP. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zei minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. In de Randstad ontstaan nieuwe voetbalcompetities voor veteranen. De clubs die zich aansluiten doen dat vanwege agressie op de velden bij amateurwedstrijden van de KNVB. De voetbalbond zegt het jammer te vinden omdat spelers zich zo terugtrekken in hun eigen bubbel. In de Duitse plaats Hietzakken is Prins Klaus herdacht. Hietzakken ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade, die in 2014 werd geopend door prinses Beatrix. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. In de Eredivisie hebben FC Groningen en FC Twente gelijk gespeeld. Het duel in Groningen eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.

Leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe uitzending van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. Iedere week 2 uur lang bij jouw favoriete radiostation. En voor alle informatie over ons programma gloryofgospel.nl. Ja, wat heb je soms armen om je heen? Grandioos veel nodig. Ja, dit afgelopen weekend Big Church Festival. Allemaal in het Engelse West Sussex. Die is vroegtijdig afgebroken. Het was eigenlijk nog maar een uurtje aan de gang. En het festival is alweer afgebroken naar een dodelijk ongeval van een 41-jarige man. Daar straks meer over. Het is verschrikkelijk wat daar gebeurt. Maar ik ga je straks het hele persbericht in ieder geval meedelen. Armen om je heen, maar we hebben ook nodig dat we de armen soms omhoog doen. En daar zingt Dien over. Dit is Armen naar omhoog. Dit is Dien.

De formatie Dien met het nummer Armen naar Omhoog. Het had een geweldig festivalweekend moeten worden, maar het Big Church Festival in het Engelse West Sussex eindigde vrijdag 28 augustus in diepe rouw. Een groot bord viel op een 41-jarige man die ter plaatse overleed. 6 anderen raakten gewond. De organisatie maakte direct een einde aan het festival. De man, wat later bleek een pastor uit Eastbourne, overleed vrijdagmiddag ter plaatse. De 6 gewonden werden naar het ziekenhuis gebracht. Duizenden mensen waren op het moment van het ongeluk aanwezig op het terrein. Hoofdcommissaris Richard McDonagh liet weten zich bewust te zijn van de enorme impact. Ik besef hoe groot de schok is die dit bij de festivalbezoekers zal hebben veroorzaakt. De organisatie reageerde gebroken. We zijn er kapot van. Al onze gedachten zijn bij de mensen die zijn getroffen, hun families en vrienden en iedereen die getuige was van wat er is gebeurd. Het festival werd direct gesloten en de Big Church Festival draait om het samenbrengen van mensen. En vanavond rouwt die gemeenschap. Op dit moment ligt onze aandacht bij degenen die rechtstreeks zijn getroffen. Het Big Church Festival trekt jaarlijks ruim 30.000 bezoekers en is een van de grootste christelijke muziekfestivals ter wereld. Volgend jaar komt het festival voor het eerst ook naar Nederland van 20 tot en met 22 augustus op het terrein in Landgraaf waar ook Pinkpop wordt gehouden. Na het ongeluk heeft de organisatie van de Big Church Europe besloten de ticketverkoop voor de Europese editie tijdelijk op te schorten. En vanwege de tragische gebeurtenis in het Verenigd Koninkrijk ligt onze gedachten. En of nu bij degenen die zijn getroffen. En we zullen snel mogelijk meer informatie verstrekken. Ja, heftig wat daar is gebeurd. Leon van Stezel was daar ook aanwezig. En die was net 200-300 meter daar ook vandaan toen dit allemaal gebeurde. Een traumaheli en vele ambulances gingen die kant op. Maar helaas wist de 41-jarige man, getrouwd, kinderen. Helaas heeft hij het niet overleefd. En vanaf deze kant wensen wij iedereen die ook aanwezig was heel veel sterkte toe. Meerdere Nederlanders waren ook die kant op gegaan om dit Big Church Festival te vieren eigenlijk. Ja, maar het feest was eigenlijk ten einde toen dit was gebeurd. Kees Kraaienoord en Moziek 0318. Die hebben schitterende muziek gemaakt, waaronder het nummer Houd Vol. En, ik hoop dat het iedereen

gelopen. Ik heb de goede strijd gestreden en het geloof behouden. Dat is wat we willen. We willen de eindstreep halen, toch? Het is zo goed om elkaar aan te moedigen. Hou vol. Dus misschien kunnen we elkaar eens hand vasthouden. En dat zingen voor elkaar. Hou vol. Zullen we dat doen?

0: Hallo, ik ben Manuel Venderbos en heel erg leuk dat je luistert naar de Glory of Gospel.
1: Oké.
2: Welkom in mijn dag.
1: Nou, wat gezellig zeg.
2: En die begint bij mij.
1: Vertel.

Phil Wickham running to a runway with Lauren Daigle. Phil Wickham, Lauren Daigle, een nummer uit 2026. We Are Magicians, die hebben ook nieuwe muziek uitgebracht. Faith, Hope, Love.

Nummer 7, Kroon van Reijer, nummer 2018. Bijna het einde van het eerste uur van The Glory of Gospel. Ja, afgelopen zondag was meneer Prikkel was aanwezig. Hij was ook tijdens de vakantie Bijbeldag in Oldebroek bij het hele festijn aanwezig. En ja, hij sloot zijn preek dit keer af met het nummer Onbeschrijfelijk, opwekking 719. En ja, als je heel goed naar de tekst luistert en hem gewoon rustig een keer doorleest, dan is het wel heel bijzonder. Van de machtigste berg tot het diepst van de zee. Heel de schepping weerspiegelt uw majesteit. Elke kleur, elke geur. Al wat leeft en beweegt. Al wat ademt heeft zingt. Toch blijft u voor altijd onvolprezen. Luister lekker naar het laatste nummer van het eerste uur van The Glory of Gospel. Dit is Onbeschrijfelijk 719. Tot na het nieuws en weer voor nog een uur The Glory of Gospel.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Ze spraken over een Amerikaans plan om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze onder meer spraken met president Poetin. De Amerikanen zeggen dat ze zijn bemoedigd door de belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Details zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De stemlokalen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn nog een uur open. Naar verwachting wordt de rechtsradicale partij Alternatieve für Deutschland de grootste. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waardoor de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In de Eredivisie heeft koploper AZ ook de vijfde wedstrijd gewonnen. En Heerenveen werd na een achterstand uiteindelijk met 2-3 gewonnen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk. Onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisiewedstrijd. Ook de wedstrijd Groningen tegen Twente eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Daar is de vertraging bij knooppunt Hoevelaken 10 minuten. En ook op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat file. Bij Barneveld een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeers.

Welkom terug bij het tweede en laatste uur van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. Iedere week 2 uur lang bij jouw favoriete radiostation. Voor meer informatie over ons programma gloryofgospel.nl. Ja, na een dik half jaar de top 1008 ben ik tot de conclusie gekomen dat we sneller moeten. Anders komen we niet doorheen. Nee, dan draai ik veel muziek uit de lijst. Dus kan ik zowat het hele jaar 2 uur lang maken. Maar goed. Je hoorde More Love, More Power. Michael W. Schmidt, plekje 496. 193 plekken gedaald in de lijst. Gaan we door naar het tweede nummer. God of This City van Chris Tomlin. We vinden hem op plekje 492. 88 plekken gedaald in de lijst.

nummer Endless Hallelujah, Matt Redman. Op plekje 490 in de lijst, 154 plekken gedaald. Dan gaan we naar 189, 71 plekken gestegen in de lijst. Hebben we het over Reijer en Mirjam Kerkhoff. Het nummer Waardig is uw naam.

Wacht op de Heer. Psalm 27 van de Psalm Project. 127 plekken gestegen in de lijst. We vinden hem terug op plek 487. Dan gaan we naar 483. 477 plekken gestegen in de lijst. Heer, laat me vol zijn van u. Dit is Martin Brandt. Jezus.

De formatie Damascus met het nummer Ik Geef Het Over. 481, 93 plekken gestegen in de lijst. Dan gaan we door naar Rent Collective, Rescuer, Good News. We vinden hem terug op plek 480, 144 plekken gestegen in de lijst.

Martijn Buwalda, Je raakt me niet kwijt. 165 plekken gestegen in de lijst. We vinden hem terug op 477. Dan 476, I won't let you go. Switchfoot en Lauren Daigle. Nieuw in de lijst.

Paul Wilbur, nummer uit 2010. Baruch Adonai in El Shaddai. Een nieuw nummer in de lijst. We vinden hem terug op 474. Goed, dan gaan we door naar Leeuw van Juda. Yavid en Shifra Bex samen met Reijer. Dit is op plekje 467, 21 plekken gedaald in de lijst. Leeuw van Juda.

we draaien hem rustig weg, want we gaan eruit met het laatste nummer van deze week. Nummertje 465. Heb ik het over Sander en Angela en het nummer Heerlijke Dag. Ik wil u bedanken voor het luisteren. Volgende week, zelfde tijd, zelfde plaats. Alle info, glorygospel.nl.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Op tafel lag een plan van de VS om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Witkoff noemde het na afloop belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze een ontmoeting hadden met onder meer president Poetin. Details over de gesprekken zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De Hogeschool Utrecht denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. In de tussentijd wordt online les gegeven. In de Duitse plaat Hietzakker is Prins Klaus herdacht. Hietzakker ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus promenade. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. De 15e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Belg Wout van Aert. Zijn landgenoot Thibaut Nijs had al vroeg de eindsprint ingezet, maar hij werd ingehaald door Van Aert. De etappe was flink ingekort vanwege de hitte in Andalusië. Met temperaturen rond de 40 graden was het de warmste dag tot nu toe in de Vuelta. In plaats van bijna 190 kilometer legden de renners vandaag ruim 110 kilometer af. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, heel hartelijk welkom. Welkom in ons midden. En leuk dat je weer luistert, want het is al een hele poos geleden weer. Een paar maandjes, de zomermaanden. Maar we zijn er weer met het programma Opgewekt. En ik weet echt niet hoeveelste jaargang dit is, want dat moet ik gaan opzoeken. Het is al heel lang. En we hadden het er van de week over van, wat zou er nou gebeuren als de Loe geen christelijke programma's meer zou uitzenden? Zouden we dan niet gemist worden of wel? Nou, geen idee, maar wij hebben er weer zin in en wij zitten er hier weer voor. En dan denk je, nieuw seizoen, wat gaan we doen? Gaan we erover nadenken of we een thema doen of weet ik veel wat? Nieuw seizoen, nieuwe wensen, nieuwe plannen. Misschien heb je dat in je eigen leven ook wel. De zomervakantie heb je, ben je tot stilstand gekomen, maar hoe ga je nu verder? Eigenlijk weet je, ik moet het anders doen, maar hoe ga ik het anders doen? Nou, ik heb geen antwoord voor je, ook geen antwoord voor mij. Hebben we nieuwe wensen, nieuwe plannen? Nou, eigenlijk niet. We gaan gewoon weer mooie programma's gaan maken. En er gebeurt natuurlijk zoveel in de wereld, dat hoor je ook net op het nieuws. Daar kunnen we eigenlijk niet altijd wat mee. En ik moest denken van de week aan het lied Voor Nu Genoeg. Dat maakt niet uit wat er gebeurt. We kunnen het niet begrijpen. We kunnen het niet bevatten. We kunnen het niet overzien.

Ja, zoals in het lied gezongen wordt, mijn getuigenis is dat gisteren, vandaag en in de toekomst God mijn fundament is. Dat is onze vertrouwensgrond, dat is mijn vertrouwensgrond. En ik hoop ook dat dat is wat jou staande houdt in deze wereld. Het vertrouwen op God, dat Hij jouw fundament is. Matteüs 6 vers 34 staat, maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen. Want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.

twee liederen die gaan over vandaag. Ik kies vandaag. Waar kies jij vandaag voor? En regeer in mij ook vandaag. En eigenlijk heb ik die liederen uitgezocht omdat ik bezig ben. Ik ben aan het lezen in een boek. En dat boek heet Liturgie van het Alledaagse. Tish Warren heeft dat geschreven. En ja, het raakt me wel wat erin staat. Want we zijn soms zo bezig om te kijken naar de grote dingen om ons heen. Naar mensen die mooie dingen gepresteerd hebben. Maar daar gaat het eigenlijk niet om. Ze schrijft ook ergens van, zoals je een dag doorbrengt, zo breng je je leven door. En ja, in de kleine momenten, wie ben je daar? Wie ben je dan? Het herinnert ons eraan dat elke dag opnieuw, voor wie leven we? Wie aanbidden we? Hoe ga je om met de dingen die je doet? De dingen die je misschien irriteren of de dingen die gebeuren om je heen in jouw kleine wereldje. En ik lees een heel klein stukje voor uit haar boek. Wat zegt, iedere dag opnieuw moet mijn hart die draai maken. Ik leef dit leven, het leven dat voor me ligt. Dit leven met huwelijksproblemen. Dit leven waarin we niet leven zoals we zouden willen of zoals we hoopten te leven. Dit leven waarin we moe zijn. Waarin we van betekenis willen zijn, maar niet goed weten waar te beginnen. Waarin we eten op tafel moeten krijgen en tanden van kinderen moeten poetsen. Waarin we last van onze rug hebben en de saaie weken zich aaneenrijgen. Waarin ons leven zo klein lijkt. Waarin we twijfelen. Waarin we worstelen met betekenisloosheid. Waarin we ons zorgen maken over degene van wie we houden. Waarin we moeite doen om onze buren te ontmoeten en te houden van degene die ons het meest nabij zijn. Waarin we verdrietig zijn. Waarin we wachten. En op deze specifieke dag kent Jezus mij en verklaart Hij dat ik van Hem ben. Op deze dag is Hij bezig om de wereld te redden, zijn koninkrijk te verbreiden, ons te roepen tot bekering en groei, zijn kerk te leren om te aanbidden, ons naar zich toe te trekken en zich een volk bijeen te vergaren. Als ik mijn leven iemand wil zijn die veranderd is door het goede nieuws van Jezus, dan moet ik leren hoe grote, veelomvattende waarheden, dogmatiek, theologie, ecclesiotheologie, christologie, zich verhouden tot een doorsneedag. Zoals ik deze gewone dag doorbreng in Christus, zo breng ik mijn leven als christen door.

Zijn goedheid rust elke dag op ons. Zijn liefde verdrijft de angst in ons. Mijn schuilplaats, mijn toevlucht is de Heer. Deze dag leef ik voor Hem en geef Hem eer. Breng dank aan de Heer jouw God. Geef eer met een dankbaar hart. Hij toont zijn liefde hier vandaag.

In Filippenzen 2, vers 14 zegt Paulus: doe alles zonder morren en tegenspreken. En dat klinkt wel heel, heel zwaar. Of niet mag mopperen en niet mag tegenspreken. En dat wil niet zeggen dat dat dan alles oplost als jij je zo gedraagt. Soms is het niet voldoende om alleen maar tegen jezelf te zeggen van nu ga ik niet meer mopperen of nu ga ik altijd vrolijk zijn. Maar soms moet je gaan zoeken, hoe kan ik Christus ontmoeten? Hoe kan ik hem ontmoeten in de kleine momenten als ik verdrietig ben, als ik frustratie heb, als ik boos ben? Hoe kan ik dan God zoeken in die dingen en hoe ga ik daarmee om? En dat is een beetje waar dat boek om gaat. Van leer jezelf bepaalde rituelen waardoor je weet van, ook al vind ik dit heel erg lastig of laat ik me op een duffe, grijze dinsdagmorgen weer helemaal gaan. Of zit ik hier en ik vind er niks aan. Probeer God te zoeken. En daar helpt muziek mij altijd bij. En soms lukt het ook niet. Maar het is leuk om daarbij stil te staan. Van wie ben ik als er geen grote dingen gebeuren? Wie ben ik als ik alleen thuis ben en voor de zoveelste keer de wc schoonmaak of de was opvouw? Dat is ook leuk om daarover na te denken. Tenminste, ik vind dat wel, en dan wordt het je dagelijks gebed om God te zoeken ook in die dingen.

Je hoeft maar één ding te doen en dat is er zijn. En ik moest even denken aan een tekst uit Colossense 3 vers 23. En je hoeft niet veel te doen, maar als je dan wat doet, wat je ook doet, doe het van harte als voor de Heer en niet voor mensen. Geprezen zij de Heer, dag aan dag draagt Hij ons.

Ja, je mag elke dag jouw hand in zijn hand leggen en met hem meegaan. En als morgen te beangstigend is, doe het vandaag. Leg vandaag je hand in zijn hand en hij helpt je bij alles wat je moet doen, al is het nog zo saai. En omdat hij leeft, heb ik hoop voor morgen. Omdat hij leeft, ben ik niet meer bang. Ik weet, hij heeft mijn lot, mijn toekomst in zijn hand.

Ja, dan zit dat eerste uurtje van dit nieuwe seizoen en eigenlijk alweer op. En ik was eigenlijk vergeten hoe leuk ik het vind om hier te zitten. Om bezig te zijn met de liederen, de teksten. Om de woorden uit de Bijbel er weer op van toepassing te laten zijn. Om daar zelf weer even in te duiken. Dus ik ben blij dat ik hier weer zit. En we gaan er vast wel weer wat moois van maken. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Leuk dat je er ook vandaag weer bij was. En ik begon met een Bijbeltekst en diezelfde Bijbeltekst gebruik ik nog even. Want het gaat erom dat je mag focussen op het hier en nu in plaats van piekeren over wat er nog gaat komen of wat er nog zal staan te gebeuren. En dat is Matteüs 6 vers 34. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de morgen dient zich wel weer aan met zijn eigen zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Ik wens je een gezegende week toe. Dag.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn, zoals verwacht, ruim gewonnen door de rechtsradicale AfD. De partij kreeg volgens exit polls zo'n 44% van de stemmen. Dat is niet genoeg voor een absolute meerderheid, maar dat kan nog veranderen. Van een van de partijen is het nog onzeker of die de kiesdrempel haalt. De CDU is bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt volgens de exit poll gehalveerd. De partij van bondskanselier Merz zou uitkomen op ruim 18% van de stemmen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken verder van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis omdat ze onwel is geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Volgens het koningshuis maakt Margrethe het naar omstandigheden goed. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. En daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Grand Prix van Italië is gewonnen door de Italiaanse coureur Kimi Antonelli. Dat is extra bijzonder omdat hij vanaf de 19e plaats moest beginnen. En George Russell werd tweede, Max Verstappen werd derde. Door de overwinning loopt Antonelli verder uit op zijn concurrenten in de strijd om de wereldtitel. Dan het weer vanavond en vannacht veel bewolking, in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken, aan zee wordt het rond de 22 graden, in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond luisteraars, fijn dat u hier weer afgestemd op de lokale omroep hier in Elburg en omstreken. Wij, dat zijn vanavond Jan-Pieter de Boer die techniek doet en Gerco Blankstein de presentatie. We beginnen straks met het kinderhalf uurtje. Daarna gaan we een uur luisteren naar muziek rondom het thema levend water. En dat zal vanavond helemaal in het thema staan. Daarna, Aartie van Geest is er niet, zullen we nog wat muziek draaien en luisteren. En rond 9:15 het verzoekplatenprogramma tot de klok van 9:45 en dan de avondoverdenking die ook zal gaan over het levende water. En zoals gezegd, we beginnen eerst met het kinderhalf uurtje en ook dat gaat over levend water en daarom gaan we luisteren naar het lied Een rivier vol van vrede.

Ja, het lied waar het verhaal over ging. Of het verhaal waar het lied over ging, moet ik eigenlijk zeggen. Dat kennen jullie waarschijnlijk wel. Maar naar dat verhaal gaan we niet luisteren. We gaan luisteren naar een ander verhaal. En dat gaat ook over water. Luister maar. De Heer Jezus is met zijn discipelen al urenlang onderweg. Eindelijk komen ze bij het land Samaria. Daar wonen de Samaritanen. Nee, de Joden gaan nooit door dat land heen. Ze maken liever een omweg. Want Joden en Samaritanen zijn vijanden van elkaar. Ze willen niets met elkaar te maken hebben. Maar kijk, de Heer Jezus gaat wel door Samaria. Waarom doet hij dat? Luister maar, dan merk je het ook wel. Na een poosje komen ze bij een waterput. Daar gaat de Heer Jezus zitten om uit te rusten. Hij is moe. De discipelen gaan naar de straat Sichar om brood te kopen. Even later komt er een mevrouw naar de put toe. Het is een Samaritaanse mevrouw uit Sichar. Ze heeft een kruik op haar schouder. Die gaat ze vullen met water. Natuurlijk ziet de Heer Jezus haar en zij zegt, ziet haar ook. Zij ziet hem ook, maar ze zegt niets. Ze kijkt niet eens naar hem. Ze heeft al gezien dat hij een Joodse man is. En dat is dus een vijand, denkt ze. En de Heer Jezus, hij gaat wel tegen haar praten. Hij vraagt,

of ze wat water wil geven om te drinken. De vrouw is verbaasd. Ze zegt tegen hem, u bent toch een Jood? Ik ben een Samaritaanse vrouw. Vraagt u dan mij om water? Nee, ze begrijpt niet dat een Jood dat kan doen. Dan zegt Jezus tegen haar, u weet niet wat God u geven kan. U weet ook niet wie ik ben. Als u dat wist, zou u aan mij water vragen. En ik zou u levend water geven. Levend water? Wat is dat? Daar bedoelt Jezus de Heilige Geest mee. Want die kan ons helpen en vernieuwen. De Samaritaanse vrouw begrijpt het niet. Ze zegt, u hebt geen kruik en de put is diep. Waar haalt u dan water vandaan? Dan zegt Jezus, wie van het water uit deze put drinkt, krijgt weer dorst. Maar wie van het water drinkt dat ik geven kan, die krijgt nooit meer dorst. Want die krijgt het eeuwige leven. Meneers, zegt de vrouw, geeft u mij dat water dan? Dan hoef ik nooit meer water te komen bij de put om water te halen. Maar dan zegt Jezus tegen haar, ga uw man eens halen. De vrouw schrikt. Ze zegt, ik heb geen man. Dat is waar, zegt Jezus. U heeft 5 mannen gehad en nu heeft u weer een man. Net alsof u getrouwd bent, maar toch niet. Hoe denkt deze vrouw? Deze man weet alles van mij en hij weet hoe verkeerd ik altijd geleefd heb. Want wat ik steeds deed is verkeerd en nu ziet ze het. En het is ook haar eigen schuld. Ze zegt, u bent vast een profeet. Wilt u mij dan vertellen waar ik moet bidden tot Heere God? Wij bidden hier altijd op een berg. Maar de Joden zeggen dat je in Jeruzalem moet bidden. Mevrouw zegt de Heer Jezus, het maakt niet uit waar we bidden. Als je maar met je hart bidt en echt bidt, dan zegt de vrouw ineens, ik weet dat de Christus zal komen. Hij zal ons alles van God vertellen. En nu weet ze het. Die alleen kan haar echt gelukkig maken. Dan zegt Jezus, ik ben het. Ik ben de Heer Jezus. Daar spreekt u mee. Wat? Haar redder zit echt dichtbij haar. Hij is al gekomen. En hij wilde voor haar naar Samaria komen. Voor zo'n slechte mevrouw, denkt ze. Hij is gekomen om ook haar te helpen. Om haar gelukkig te maken. En dan komen de discipelen weer aan. Wat zien ze nu? De Heer Jezus praat met een Samaritaanse vrouw. Dat kan toch niet? Toch zeggen ze niets. De vrouw loopt terug naar Sichar. Ze wil alles aan de andere mensen vertellen. Ze vergeet helemaal om de kruik met water mee te nemen. Dat komt omdat ze nu kennis heeft gemaakt met het levende water. En daar is ze zo blij mee. Even later komen er veel mensen uit de stad bij de put. En als ze bij Jezus komen, vragen ze of hij bij hen in Sichar wil komen. En dat doet de Heer Jezus. En hij vertelt heel veel. En hij vertelt dat hij is gekomen om levend water te brengen.

volgende liedje gaat ook over water, maar het is ook bestemd voor iemand. Het is bestemd voor Sam van Spijkeren. En jij was 5 september jarig. Je kreeg de felicitaties van Jeugdclub De Ark. En ze hebben voor jou een mooi lied uitgekozen, wat ook prima past bij het thema van vanavond. Kom aan boord.

We luisterden vanavond naar het verhaal van de mevrouw uit Samaria. En zij wilde graag bij de Heer Jezus horen. En ik hoop ook dat jullie dat ook willen. Want zegt de Heer Jezus, dan ben je niet zomaar een kind van mij, maar dan ben je een koningskind.

Het volgende liedje is eigenlijk een antwoord op het liedje wat we net hoorden. Want als je van Jezus houdt, wil je het volgende eigenlijk alleen maar zingen.

Ja, we zijn al aangekomen aan het laatste liedje. En daar gaan we mee afsluiten. Ik wil jullie bedanken voor het luisteren. Als je nog even op mag blijven, nog veel plezier. En als je straks gaat slapen, welterusten. En een goede week op school. Tot de volgende keer.

Ja, voordat we verder gaan met de rest van ons avondprogramma, wil ik u nog even op attent maken dat er nog ruimte is voor wat verzoekjes. Een mailtje naar verzoekplaat@loopmedia.com en dan kunt u nog een verzoekje aanvragen. We gaan verder met de rest van het avondprogramma en ja, ik heb daarboven gezet, zie de stroom van Jezus liefde. Want het gaat vanavond over water, het levende water. En ja, als je aan levend water denkt, dan denk je aan een rivier waar je heen kunt gaan. Want die rivier, die vergeeft en geneest. Nog eventjes voor het verzoekprogramma, verzoekplaat@loopmedia.nl moet het zijn en niet .com. We gaan dus nogmaals luisteren naar het volgende lied, een prachtig lied, Al mijn zonden en al mijn zorgen.

Ja, Ralph van Maanen en Annemieke Koelewijn zongen het prachtige lied De Rivier. Ik lees een stukje, of eigenlijk één vers uit Johannes 4... en eigenlijk waar het vanavond ook over zal gaan, eigenlijk de kerntekst wel. En daar staat in vers 14... Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. We gaan luisteren naar Eiland Urk.

in het levende water waar Reinhold Urk van zingt. Daar zingt ook de opwekkingsband van. En zij zingen levend water, verfrissend vrij. Het stroomt de berg af tot in de vallei.

Maar soms kan het water ook als een storm over je heen komen. En dan bedoel ik niet het levend water, maar stormen die in ons leven komen. En allerlei problemen en narigheden. En het volgende lied, dat vond ik daarbij, dat is van Lucas Kramer. En dat lied, dat gaat ook over het doorstaan van stormen in het leven en thuiskomen. De zee en ik.

volgende lied is een bekend lied. En eigenlijk een gebed of een wens. En dat lied zingt ook in zijn refrein. Kom Heilige Geest, stort op ons uw vuur. Zend uw rivier. Laat uw heil heel de aard vervullen.

Het volgende liedje, daar wil ik eigenlijk niet al te veel over zeggen. Behalve dan dat het over water gaat en getiteld is Nog één rivier. Luistert u maar.

Ik had eigenlijk de avondoverdenking al van tevoren gemaakt en daarbij de liederen gezocht. En heel veel liederen die komen eigenlijk ook weer in mijn avondoverdenking terug. En het volgende komt vanavond ook in de avondoverdenking terug. Waar Jezus aan Petrus vraagt om op het water te lopen. Maar hij vraagt het niet alleen aan Petrus, maar hij vraagt het ook aan ons.

staan er toch veel teksten en in de Bijbel over water. En wat zijn er toch veel liederen over water. Het volgende lees ik u voor uit Psalm 42. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Remco Hackert zingt erover.

En dat water uit Psalm 42, dat doet je leven. Of eigenlijk zoals het volgende lied zegt, dat doet je herleven. Ik herleef.

Een stukje uit Psalm 23. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerleggen in grazige weiden. En daar komt hij weer. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren en hij verkwikt mijn ziel.

Dat water waar Jezus het over geeft, het levende water, doet je opnieuw leven, of zoals we hoorden, herleven. En Jezus belooft ook aan ons, als je van dat water drinkt, zul je ooit ook opnieuw geboren worden.

King Aban was dat, die zingt over de stad in de hemel waar het levend water stroomt. We gaan zometeen afsluiten met een Engels lied. En ik lees daarom een stukje, ja, eigenlijk uit de vertaling, want het gaat over Psalm 51. En dat gaat over reinigend water. Wees mij genadig, o God, overeenkomstig uw goede tierenheid. Delg mijn overtredingen overkomstig uit, overeenkomstig uw grote barmhartigheid. Was mij schoon van ongerechtigheid en reinig mij van zonde. We gaan luisteren naar Create in Me a Clean Heart.

Tot zover dit blok. En voordat we zo verder gaan, verzoekplaat@loomedia.nl. Daar kunnen nog verzoekjes aangevraagd worden. Zoals al eerder gezegd, Aarty van Geest is er helaas niet. Dus geen vervolgverhaal. Maar ik dacht, we kunnen dit blok mooi opvullen met muziek. En ja, als aan water denk en muziek, dan kom je ook heel snel terecht eigenlijk op eiland Urk. Of op Urk moet ik eigenlijk zeggen. Ja, en uiteraard ook op eiland Urk, het koor. Dus we gaan vanavond in dit blok wat muziek draaien van verschillende koren uit Urk. We beginnen met ik vind hem heel mooi en ik denk met mijn vele luisteraars, een mooi lied gezongen door eiland Urk, de Avondzang.

Prachtige muziek vanuit Urk. We gaan met het verzoekplatenprogramma beginnen. En ja, het eerste verzoekje is aangevraagd door de muziekcommissie van het Harder Mannenkoor. En de heer Broekhuizen was 5 september jongstleden jarig. En ja, u had enkele liederen aangevraagd van de cd Ik Wil Zingen van Mijn Heiland. Die hadden we helaas niet, dus we hebben wat andere liederen uitgekozen. En voor de heer Broekhuizen hebben we het lied uitgezocht Er is een God die hoort.

Heerland was ook 5 september jarig en voor u is het lied Wees stil voor het aangezicht van God namens de muziekcommissie van het Harde.

Ja, dat waren de liederen voor de heren van het mannenkoor het Harder. De volgende plaat die we gaan draaien is Groot is uw trouw, o Heer. En deze plaat wordt aangeboden aan Hermien Pleiter. En u krijgt u van een man, want u bent 80 jaar geworden. We gaan luisteren naar Groot is uw trouw, Heer van het Groot Johannes de Heerkoor.

gaan luisteren weer naar een plaat voor mevrouw Hermien Pleiter. U bent vandaag 80 jaar geworden en u krijgt de felicitaties van kinderen en kleinkinderen. En zij hopen nog op vele jaren samen en een goede gezondheid. En daarom hebben ze speciaal voor u een lied van Trinity uitgezocht. En dat is het volgende lied, Ik Wens Jou.

Ja, en Hermien Pleiter wordt zogezegd wel goed in de muzikale watten gelegd vanavond, want er is nog een verzoekplaat voor u aangevraagd. En speciaal nogmaals voor uw 80ste verjaardag die u vandaag mag vieren. En het lied wat is aangevraagd is het volgende lied, Daar is kracht in het bloed van het lam. En het wordt zometeen gezongen door het mannenkoor Halleluja uit Urk. En een speciale versie werd er aangevraagd en we hebben ons best gedaan om die te vinden. Nog even natuurlijk belangrijk door wie dit lied is aangevraagd. Oftewel, u krijgt het aangeboden door Jan en Ali, Jan, Gerry en Patje. Ik zou zeggen, veel plezier met het luisteren.

Ja, we blijven eigenlijk nog eventjes op Urk zo gezegd, maar dat past mooi bij het thema vanavond, als het gaat over water. Want Jacob Zwep, die heeft ook een verzoek aangevraagd en graag een gemeentekoor uit Urk. Nou, dat hebben we gevonden. We gaan straks luisteren naar Emmanuel. En hij vraagt dit lied aan voor Klaas Ras in het ziekenhuis. En wenst hij beterschap aan alle mensen die hij kent. Nou, Jacob, dit keer vroeg je dus een gemeentekoor uit Urk. We hebben het gemeentekoor Emmanuel gevonden. En ze zingen voor ons het lied Genade zo oneindig groot.

Het volgende lied is bestemd en daar staat erbij voor mijn man, onze vader, opa en overgrootvader Mannes Vlieger. U mocht op 31 augustus uw 89ste verjaardag vieren. En u wordt nog gefeliciteerd door uw vrouw, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. En meneer Vlieger, het lied wat we voor u gaan draaien is het lied Tel uw zegeningen, gezongen door het Sliedrechts Mannenkoor Ichters.

volgende nummer wat we gaan draaien is eigenlijk bestemd voor de mensen die in verzorgingshuis zitten, bejaardenhuizen, eenzamen. Ja, en het is een lied, weer van een van de koren van Urk. Het koor Halleluja, en zij zingen voor u het lied Toekomst vol van hoop.

En met die toekomst vol van hoop kan het soms ook wel, ja, stormen op weg naar die toekomst. En kan het soms, ja, als we het over water hebben, het water over de boot heen slaan. Maar het scheepje onder Jezus hoede, daar kun je je veilig voelen. En naar het scheepje onder Jezus hoede gaan we luisteren, gezongen door het Hollandkoor.

zwierf eenzaam en bang op een zee van verdriet, zo ver van de veilige kust. Toen hoorde ik een stem zeggend: kom nu tot hem. En ik kwam in een haven van rust. We gaan luisteren naar Laudate Deum uit Wezep.

Ja, we luisteren naar de haven van rust. En dat geeft een geruststelling dat er een haven van rust mag zijn. Soms dwars door de stormen en het woeste water. Het volgende lied is eigenlijk ook een geruststelling als je de titel leest. En dat titel is Koning van Hemel, Zee en Aard. En wij weten dat er maar één koning is hier op aarde. Er zijn een heleboel koningen, presidenten en andere machthebbers die denken dat zij de baas zijn. Maar het groot Johannes de Heerkoor zingt, er is maar één koning van hemel, zee en aard.

Ja, we hebben het vanavond al vaker gehad over de storm die soms tekeer kan gaan. En dat doet je natuurlijk automatisch denken aan het verhaal van de discipelen die in het schip zaten bij Jezus en dat ze bang waren terwijl Jezus aan boord was. En wij, ik denk dat de meeste van ons, de luisteraars, ook geloven in Jezus, in God als hun vader. En toch kan het bij ons ook soms stormen, dat we soms vergeten dat we eigenlijk het woord in huis hebben, of Jezus aan boord hebben, of het woord hebben. En dat doet me denken aan het volgende lied, waarvan ik een couplet wil lezen. De winden, de golven gehoorzamen mijn stem. Zwijg, wees stil. Of het woeden der zee door de stormwind ontwaakt, of de boze de ziel in haar rusten volmaakt. Geen water verslindt de gekochten des Heren. De koning van hemel en aarde zal het weren. Zij allen gehoorzamen mijn bevel. Zwijg, stil, wees stil, zwijg, stil. We gaan luisteren naar Judith met het prachtige lied De Storm.

Tot zover de verzoekplaten en de liederen over water en het laatste lied over storm. Zoals gezegd, vanavond staat het de liederen en de overdenking in het thema van ja, water en niet zomaar water, levend water. Ik heb ook boven de overdenking gezegd, zie de stroom van Jezus liefde. En ik lees voorafgaand aan de overdenking enkele versen uit Johannes 4, waar vanavond, als u toen ook al geluisterd heeft, het kinderverhaal ook over ging, waar Jezus bij de bron is en bij de Samaritaanse vrouw. En Jezus antwoordde en zei tegen haar, ieder die van dit water drinkt zal weer dorst krijgen, het water uit de put. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Dit zijn de versen waar ik het over wilde hebben. Water. Ja, we kunnen er niet zonder. En water, we hebben er deze zomer een behoorlijk gebrek aan gehad in de zomervakantie. Althans, de natuur heeft het allemaal kunnen zien en misschien ook wel kunnen merken in uw tuin of op uw weiland of waar dan ook. En water, als het te veel valt, dan klagen we er alweer snel over. Over de regen. Water. Het brengt verfrissing na een warme dag of als je je vies voelt. Water, het wordt vaak genoemd in de Bijbel. En een van die bekendste teksten komt, zoals net gelezen, uit Johannes 4, vers 13 en 14. Als Jezus spreekt tot die Samaritaanse vrouw. Ik kwam eigenlijk op het thema water, omdat het ja, mij tegemoet kwam. De afgelopen vakantieperiode begon met een preek aan het begin van de vakantie die ik hoorde over water. Waar het ging over de rivier, waar we vanavond ook naar geluisterd hebben. En de schrijver van het lied De Rivier, Brian Dirksen, overleed ook in die periode. En ook in die periode kwam juist de droogte in Nederland en miste het water. En op vakantie, daar kwam ik in een kerk en daar werden bijbelteksten geprojecteerd op het altaar, op de preekstoel zeg maar. En daar stond ook die tekst uit Johannes 4 over het levende water. En toen dacht ik, volgens mij moet dat mij iets zeggen. Wat zou God mij en u willen vertellen over het water? Dat de schepping niet zonder water kan, dat is ons duidelijk. En zeker werd het afgelopen zomer, door de droogte en de branden die daardoor misschien wel kwamen. Maar de vraag is, wat doen wij met het zogenaamde levende water? En waarom staat dat woord zo vaak in de Bijbel? Het staat er trouwens bijna 700 keer in de Bijbel, het woordje water. In Genesis 1 vers 2 komt het woordje als eerste keer voor. En daar staat, en over het water zweefde Gods geest. Dit zegt al dat er één is die over het water gaat, die daarover heerst. En heel duidelijk wordt dit in het verhaal van de zondvloed. U kent het verhaal van Noach, waar God het water gebruikt om te straffen. Jezus heeft ook de macht over het water. En we hebben net wat liederen gehoord over de storm. En dat doet natuurlijk gelijk denken aan de storm op het meer. Maar ook, zoals een van de liederen vanavond ging over lopen op het water, over Jezus die loopt over het water. Jezus heerst over het water. En in de tijd van de Bijbel was het water vaak een bedreiging. En helaas zagen we dit afgelopen zomer ook, dat vele mensen ja, omkwamen in het water. Maar in het verhaal hier staat Jezus boven de wetten van de natuur. En hij loopt op het water. Hij bewijst, denk ik hier al, dat hij hier de heerser is over dood en leven. Een bijzonder feit in dit verhaal is dat Petrus ook op het water wil lopen. En als je naar Jezus kijkt, gaat het goed. Maar als hij het water ziet, en het water wordt vaak vergeleken in de Bijbel met alle narigheden, dan dreigt hij te verdrinken. Maar als je oog op Jezus houdt, dan kun je lopen op het water. Water. Zoals gezegd, bijna 700 keer genoemd in de Bijbel. Ik kwam een mooi artikel met 3 punten over water tegen. Water is symbool van leven en groei, en dat begrijpt u. Maar denk ook aan het levende water. Het gaat over de Heilige Geest. De Heilige Geest, zegt dat artikel, helpt je herinneren aan de woorden van Jezus.
hoe je uit van genade kunt leven. Maar water gaat ook over straf en oordeel. Zoals het verhaal van Noach. Maar ook het afspoelen van de zonde. Het schoonmaken. Creating me a clean heart, luisteren we vanavond naar. Vieze voeten maak je schoon. Met water. En stof, waar we in lopen met vieze voeten, is figuurlijk ook het werkterrein van de slang. De duivel. We staan met onze voeten vaak in het stof. Maar Jezus zegt, ik wil het stof van je voeten afwassen. Met levend water. Water staat ook symbool voor vrede. En een mooi stuk daarvan staat in Openbaringen 22 vers 1 en 2. En hij liet mij een zuivere rivier zien van het water des levens. Helder als kristal die uit de troon van God en van het Lam kwam. Hier gaat het ook over het water. Een visioen. Maar niet alleen voor straks. Maar ook een belofte waar je nu aan vast kunt houden. Over dat levende water wat stroomt in het hemels Jeruzalem. En water is een symbool van vergeving. In de Bijbel wordt het ook vaak genoemd. En wel heel mooi wordt het genoemd, las ik. Ik zoek hem even voor u erbij. In Micha 7 vers 19. En daar staat het volgende stukje. Daar staat geschreven. En al uw zonden zal ik werpen. Hier staat het. Al onze gerechtigheden zullen vertrapt worden. En al hun zonden zullen geworpen worden in de diepte van de zee. Verschillende stukjes over water. En terwijl ik hier over aan het nadenken was, kwamen er twee gedeelten bij mij naar boven. Een stukje uit het Oude Testament en een stukje uit het Nieuwe Testament. Of eigenlijk kwam er een hele mooie relatie uit, een hele mooie boodschap. Het eerste stukje komt uit Exodus. Als Mozes of het volk van Egypte geen toestemming krijgt om uit Egypte te gaan, dan slaat hij Aaron met zijn staf op het water, de rivier de Nijl. En het water verandert in bloed. En er was geen eerste levensbehoefte meer, de vissen gingen dood. Er kon geen water meer uitgehaald worden, u kent het verhaal. Aaron, de hoge priester, strafte namens God het volk van Egypte of de farao. Het tweede beeld wat bij mij naar boven kwam, ging naar het Nieuwe Testament. En daar zien we Golgotha. En daar zien we een kruis. En daar is Jezus gestorven. In Johannes 19 vers 34, daar lezen we dat er een Romeinse soldaat kwam. En hij kijkt of Jezus overleden is. En wat lezen we? Er kwam bloed en water uit zijn mond. Bloed en water. Jezus toont hier zijn liefde door zijn bloed. Niet meer bloed dat als straf dient, maar bloed als vergeving. En eeuwigheid leven geeft. En dat water en dat bloed dat stroomt als het ware zo uit zijn wond. Van het kruis af. Van Golgotha af. En als het ware de straten in, de wereld in, voor u en voor ons allemaal. Water dat staat voor vernieuwing. En ik weet dat er ooit een waterleidingbedrijf was en die had een plaquette, een soort tegel aan de muur. En daar stond een hele mooie tekst op en ik weet nu nog precies. Als ge water drinkt, denk dan aan de bron. En als je aan die bron denkt, dan zie je de stroom van Jezus' liefde.

luisteraars. Ik hoop dat u na deze avond ook dorst heeft gekregen naar het levende water. Wij, Jan-Pieter de Boer die de techniek deed, bedankt weer Jan-Pieter. En ik, Gerco Blankstein die de presentatie deed, willen u graag bedanken voor het luisteren. Voor straks welterusten en een gezegende week. Tot een volgende keer.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Sampersen met het NOS-journaal. Bij het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen van vandaag met overmacht gewonnen. Volgens de exit polls kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij daarmee moet omgaan. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat die verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties bij energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking, lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken, aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

Een lied van de Heer. Een programma met liederen uit de bundel van Johan de Heer. Samengesteld en gepresenteerd door Bertus van Helm.

hartelijk welkom bij een lied van de Heer. Het volgende lied is lied 659. Het is maar één stap tot Jezus. Waarom dan niet gedaan? Jezus zal u aannemen als u uw zonden beleidt. Jezus wacht op u. Doe het nu. Luisteren naar lied 659.

In de bundel van Johan de Heer staan ook heel veel psalmen. En tussen al deze psalmen staat lied 300 en

oog omhoog, het hart naar boven. Jezus, bron van hemelvreugde, die ons hart eens smaken zal. Wat ons ooit op aard verheugde, gij verheugt ons bovenal. Daar gij ons reeds hier bereidt voor des hemels heerlijkheid, waar we u eeuwig lieven loven. Jezus, trek ons het hart naar boven. Och, dat alle mensen tongen, aller engelen zang, o Heer, samen stemden, samen zongen, eeuwig tot uw lof en eer. Zonder einde geeft uw lof, Jezus, ons de rijkste stof. Trek tot u ons hart naar boven, dat we u eeuwig lieven loven.

Lied 5 spreekt over de leiding van de Heiland. Hij leidt ons door het leven, wat we ook tegenkomen. Hij troost in nood en geeft eten hemels brood. Als mijn schreden soms gaan wankelen en mijn ziel van dorst versmacht, geeft hij mij het levend water en vernieuwt mijn levenskracht. We gaan luisteren naar lied 5.

Lied 319 geeft ons een kijkje in het leven na onze dood. Als hier op aarde mijn werk is gedaan en ik kom veilig aan de hemelskust aan, o, dan zal daarin mijn vreugde bestaan dat ik heel dicht naast mijn heiland mag staan. Als daar mijn vrienden voor vroeger ontmoet, al mijn dieren daar juichend begroet en ik hoor de stemmen der engelen stoet, dan zal ik prijzen de kracht van zijn bloed. We gaan luisteren naar lied 319.

Lied 496 is een bekend paaslied. Christus onze Heer verrees. Lied 496.

Lied 450 is een zegenlied. Vragen om de zegen van omhoog. Lof, aanbidding, dank en ere. Uw genade blijft in zwakheid onze kracht. We gaan luisteren naar lied 450.

U hebt geluisterd naar het programma Lied van de Heer, samengesteld en gepresenteerd door Bertus van Hel. Wij hopen dat u gesterkt en getroost bent door de teksten van de liederen, dat de liederen u tot zegen mogen zijn. Wilt u reageren op het programma, dan kan dit via de Loo Studio en via mijn mailadres j.hel6@cello.nl. J. Hendrik Eduard Lucas Lucas, het cijfer 6, apenstaartje, cello.nl. Dit programma is ook overdag te beluisteren via www.numedia.nl. U gaat dan naar Programma Gemist en daar kunt u luisteren naar Lied van de Heer. Dan kunt u luisteren wanneer u wilt en tijd hebt.

Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in 5 jaar meeneemt door de hele Bijbel. Van Genesis 1 tot Openbaring 22.

We zijn bezig met het ontwerp en de bouw van de tabernakel in het Bijbelboek Exodus. De vorige keer stonden we stil bij de mensen die daaraan meewerkten. Bezaleel en Oholiab, maar ook nog veel anderen die niet bij name genoemd worden. Al die medewerkers hadden twee dingen gemeenschappelijk. In de eerste plaats het talent wat ze van de Heere hadden gekregen om hun werk te doen. En ten tweede wilden ze met heel hun hart graag meewerken. Dat zijn twee aspecten waar ook wij vandaag de dag nog wat mee kunnen. Want er is genoeg werk te doen in het Koninkrijk van God. Belangrijk is dat we werk doen waarvoor God ons de talenten heeft gegeven. En dat is voor iedereen verschillend. Maar niemand is overgeslagen bij het uitdelen van de talenten. En daarnaast is het ook goed om onszelf af te vragen wat onze beweegredenen zijn om dingen te doen. Waar zijn we druk mee? Is wat we doen belangrijk in het licht van Gods werk op aarde? En hoe zit het eigenlijk met onze motivatie? Hebben we, net als de Israëlieten in Exodus, het verlangen om met ons hele hart ons in te zetten voor het werk van God? We zien in deze hoofdstukken hoeveel het voor de Heere betekent als mensen van harte en graag voor Hem werken. Laat liefde en toewijding aan de Heere dan ook onze drijfveer zijn om aan de slag te gaan. Er is werkelijk werk genoeg in het Koninkrijk van God. Maar al te vaak lijkt het alsof er meer werk ligt dan dat er mensen te vinden zijn. Maar dat hoeft ons niet te ontmoedigen. De Heer Jezus zag dat zelf ook. En Hij zei tegen de discipelen dat ze moesten bidden om meer arbeiders, omdat de oogst groot is, maar de werkers weinig. Laten we vandaag en morgen aan de slag gaan. Elk op onze eigen plaats en met een hart dat erop gericht is om het werk te doen dat de Heer voor ons heeft liggen.

We vervolgen in Exodus 38 nog steeds de bouw van de tabernakel. In Exodus 37 hebben we gelezen hoe Bezaleel de ark van het verbond maakte. Vanaf Exodus 37 vers 10 volgde het maken van de tafel waarop de toonbroden, de schotels, schalen, kommen en kannen moesten staan. In Exodus 37 vers 17 wordt de gouden kandelaar vervaardigd, de menorah, met 7 lampen. Exodus 37 sluit af met het maken van het reukofferaltaar en de heilige zalfolie voor de inwijding van de priesters en het reukwerk. Al het heilige meubilair voor het heilige en het heilige der heilige is daarmee klaar. Daarvoor waren in Exodus 36 al 10 tentdoeken geweven van getwijnd fijn linnen, blauw-purper, rood-purper en scharlaken, bewerkt met prachtige engelfiguren. Over de tentdoeken kwam een buitentent van geitenvellen en daaroverheen de dakbedekking van rood geverfde ramsvellen. Over de ramsvellen kwam nog een kleed van dassen of taagasvellen. De constructie waarop de kleden werden geplaatst bestond uit met goud vergulde panelen van acaciahout op zilveren voetstukken. Deze panelen waren verbonden met dwarsbalken. De ruimte binnenin werd met het voorhangsel in tweeën verdeeld, het heilige en het heilige der heilige. De ingang werd afgesloten met een gordijn van blauw-purper, rood-purper, scharlaken en getwijnd fijn linnen. Twijnen is het ineendraaien van twee of meer enkelvoudige garens in één twijnbewerking. Een ambacht dat al bij de Egyptenaren bekend was. In Exodus 38 volgen we de bouwers van de tabernakel naar de voorhof. De omheinde ruimte rondom de eigenlijke tabernakel. Al wordt het woord tabernakel ook gebruikt voor het geheel, tent met omheining en alles dat erin staat. Zoals we in het Bijbelboek Numeri zullen zien, trokken de Israëlieten door de woestijn als de wolkkolom verder ging. Bleef de wolkkolom staan, dan reisden de Israëlieten ook niet verder. De ark van het verbond werd gedragen op de schouders van de priesters. Zij liepen voorop en volgden de wolkkolom. Steeds als de wolkkolom stilhield, bouwden de priesters de tabernakel op. De ark van het verbond werd eerst op het woestijnzand neergezet en er omheen werd de tabernakel met de omheining geplaatst. Als de wanden van de met goud overtrokken panelen op hun plaats stonden, werden de dwarsbalken door de koppelringen gestoken en kreeg de tabernakel stevigheid en vorm. Over de panelen werden de 4 verschillende lage bedekkingen getrokken. De pracht en schoonheid van de tabernakel kon alleen aan de binnenkant worden gezien. Binnenin sprak alles van aanbidding, lofprijzing, verering van de Here en de heiligheid van God. De voorhof, afgeschermd door de linnen omheining, was 45 meter lang en 22,5 meter breed. In de voorhof stonden 2 voorwerpen van koper, het koperen brandofferaltaar en het koperen wasvat. Bij het brandofferaltaar werden de zonden van de Israëliet verzoend. Een Israëliet die gezondigd had, kwam naar de ingang van de tabernakel. Een priester leidde hem dan door het gordijn van de ingang de voorhof in. De Israëliet beleed de priester zijn zonden en legde dan zijn rechterhand op de kop van een offerdier dat hij zelf had meegebracht. Ook voor de offerdieren zijn er voorschriften, maar die zullen we later bespreken. Meestal was het een lam, een geit of een rund. Na de belijdenis van zonden werd het dier geslacht en offerde de priester het dier op het brandofferaltaar. De Israëliet mocht na het offer niet verder de voorhof inlopen. Dat mocht alleen een priester. Als een priester verder moest gaan, omdat hij dienst had in de tabernakel, bijvoorbeeld voor het wisselen van de toonbroden of het bijvullen van de olie voor de gouden kandelaar of het brengen van een reukoffer, dan moest hij zich bij het koperen wasvat reinigen. Alleen als hij zich gewassen had, kon hij het heilige binnengaan. Verder kwam hij ook niet.
Hij mocht niet komen in het Heilige der Heiligen. Het enige dat hij van het Heilige der Heiligen kon zien, was het voorhangsel. Een gewone priester kwam niet in het Heilige der Heiligen, waar de ark van het verbond en het verzoendeksel stonden. Alleen de hoge priester mocht één keer per jaar het Heilige der Heiligen binnengaan, ten behoeve van het volk. Exodus 38 vers 1. Het brandofferaltaar werd van acaciahout gemaakt, 2,25 meter in het vierkant en 1,35 meter hoog. Het Hebreeuwse woord voor altaar betekent doden of slachten. Het koperen brandofferaltaar was de plaats van het offer. Het laat de noodzaak van verzoening zien en dan gaat het om de verzoening van de zonden van de mens die naar Gods normen en wetten heeft gezondigd. Hebreeën 9 vers 22 vat het als volgt samen. Wij mogen wel zeggen dat onder het oude verbond vrijwel alles door bloed gereinigd werd. Als er geen bloed vloeit, worden de zonden niet vergeven. Mogelijk dat een luisteraar zich afvraagt, nou en? Als dat niet gebeurt, kan een mens de Heere niet vinden. Dan gaat de mens vragen, waar is God? Ik merk en zie niets van hem. Ja, dat klopt. Jesaja 59 vers 1 en 2. Luister, de Heer is niet te zwak om u te redden en hij is ook niet plotseling doof geworden. Hij hoort u wel als u roept. Het probleem is echter dat uw zonden u gescheiden houden van God. Vanwege de zonde heeft hij zijn aangezicht van u afgekeerd en wil hij niet meer luisteren. Op het brandofferaltaar werd het offer gebracht en de zonde verzoend. Er was maar één brandofferaltaar, gemaakt volgens de instructies die de Heere zelf had gegeven. Geen eigen gemaakte altaren, die waren voor de Heere een gruwel. Daarom moesten de altaren van de Kanaanieten vernietigd worden. Het brandofferaltaar stond op een specifieke plaats, direct bij de ingang van de voorhof. Zonder verzoening van de zonden kon er van alle andere geestelijke zegeningen geen sprake zijn. Iedere Israëliet, inclusief de priesters en de hoge priester, moesten een offer brengen voor hun zonden. Als er geen bloed vloeit, worden de zonden niet vergeven. Voor ons, vandaag, wijst het brandofferaltaar duidelijk naar Jezus Christus. Hij offerde zichzelf op als een verzoeningsoffer voor al onze zonden. Ook de hoornen van het altaar spreken van het verzoenende offer van Jezus Christus. Grijp hem vast om gered te worden. In Leviticus 17 vers 11 zegt de Heere, want de ziel van het vlees zit in het bloed, en ik heb u het bloed gegeven om op het altaar te sprenkelen als verzoening voor uw zielen. Het is het bloed dat voor de ziel verzoening doet. Daarom heeft de Heere ook een wet gegeven waarin staat, nog het volk Israël, nog een vreemdeling die bij hem woont, mag bloed eten. De Bijbel geeft veel beschrijvingen en instructies met betrekking tot het brandofferaltaar. Bijvoorbeeld, er moesten bepaalde potten, vuurpannen, draagstokken en ringen zijn. In Exodus 38 vers 1 tot en met 7 worden allerlei dingen genoemd. Het belangrijkste voor ons is dat we ons realiseren dat er zonder het brandofferaltaar geen sprake kan zijn van ontmoeting met God. Zonder Jezus Christus komt geen mens in de hemel. Het tweede voorwerp in de voorhof is het koperen wasvat met het bijbehorende voetstuk. Het stond in het midden tussen de tabernakel en het brandofferaltaar. We weten weinig van het koperen wasvat. We kennen de functie, het materiaal waar het wasvat van gemaakt is en de plaats waar het wasvat stond. Exodus 38 vers 8. Het koperen wasvat met het koperen voetstuk werd gemaakt van de koperen spiegels die de vrouwen die dienst deden bij de ingang van de tabernakel hadden gegeven. De spiegels waarover hier wordt gesproken waren van hoog gepolijst koper gemaakt. Bij een spiegel denken we vaak aan ijdelheid.
Een spiegel kan ook een beeld geven van hoe een mens eruit ziet. Ook de Bijbel, het woord van God, is een spiegel. Gods woord laat ons zien wie we zijn. De Heere wint er geen doekjes om. Jacobus 1, vers 23 tot en met 27. Maar als u alleen maar luistert en niets doet, lijkt u op iemand die in de spiegel heeft gekeken en meteen daarna weer vergeten is hoe hij eruit ziet. Maar als u zich blijft verdiepen in Gods wet die vrijheid brengt en u die niet alleen goed onthoudt, maar ook naar leeft, dan zal God u zegenen in alles wat u doet. Als u zegt een christen te zijn, maar uw tong niet in bedwang houdt, maakt u zichzelf iets wijs. Uw godsdienst heeft niets te betekenen. De christen die zuiver is en op wie God onze Vader niets heeft aan te merken, zal wezen en weduwen bijstaan in hun nood. Hoe slecht en vuil de wereld ook is, hij zal zuiver blijven. Voor de Heer is niets verborgen. De Heer heeft geen spiegel nodig, maar wij wel. Het wasvat was gemaakt van de gepolijste koperen spiegels van de vrouwen die dienst deden bij de ingang van de tabernakel. Een spiegel laat wel zien waar het vuil zit, maar kan het vuil niet afwassen. Daarvoor moet je bij Christus zijn. Gods liefde voor ons mens is dat hij zijn zoon stuurde die de straf voor onze zonde op zich heeft genomen om de verhouding tussen God en ons weer goed te maken. 1 Johannes 4 vers 10. Exodus 38 vers 9 tot en met 11. Toen bouwde hij de voorhof. De zuidelijke kant was 45 meter lang en bestond uit geweven gordijnen van getwijnd fijn linnen. Langs de kant stonden 20 koperen pilaren met koperen voetstukken en zilveren stangen en haken om de gordijnen aan op te hangen. De noordkant van de voorhof was ook 45 meter lang, met 20 koperen pilaren op koperen voetstukken en zilveren stangen met zilveren haken. De voorhof lag aan de oostelijke kant, de richting van waar de zon opkomt. Als morgens de zon opkwam, verlichtte de eerste zonnestralen de weg om tot de Heere te naderen. In Maleachi 4 vers 2 wordt de zon van de gerechtigheid genoemd. Wanneer Christus verschijnt, is hij ook voor Israël de zon der gerechtigheid. De gordijnen van getwijnd fijn linnen aan de noord- en zuidzijde waren 45 meter lang en 2,25 meter hoog. De westelijke kant had een gordijn van 22,5 meter lang en 2,25 meter hoog. De meterslange witte linnen gordijnen moeten een prachtig gezicht zijn geweest. Ook de ingang was van prachtig linnen genaaid en had een breedte van 9 meter en was ook 2,25 meter hoog. De gordijnen van de ingang waren niet alleen van fijn getwijnd linnen, het geheel was een veelkleurig weefsel, Exodus 27. Het juiste ontwerp is onbekend. In ieder geval waren op de gordijnen van de ingang geen gerubs afgebeeld. Alleen op de gordijnen die de priesters zagen, waren gerubs aangebracht om de heiligheid van de Heere te benadrukken. Het getwijnde fijne linnen spreekt van smetteloze heilige reinheid en rechtvaardigheid. De Heere eist reinheid en daarom moet er wel een scheiding bestaan tussen een mens en God. Maar Christus heeft zichzelf rein en onberispelijk in de wereld geopenbaard. Hij was echt mens, maar zonder zonden. Hij was rein in gedachten, woorden en daden. Gods heiligheid en rechtvaardigheid eist dat de zonde wordt geoordeeld. Wie niet komt langs de door God aangewezen weg, ontkomt niet aan het oordeel over de zonde. Maar Christus heeft onze zonden in zijn eigen lichaam weggedragen op het kruis. Er kan voor een mens geen vrede zijn zonder het vergoten bloed van Christus. De linnen omheining, die de menselijkheid van Christus uitbeeldt, laat de scheiding zien die er van nature is tussen een heilig God en een zondig mens. Het woord van God is in de beschrijving van de tabernakel als een boek met platen.
platen die een mens de weg terugwijzen naar de Heere God. Het lijden en sterven van Christus aan het kruis is de redding voor een mens. En daarom stond het koperen brandofferaltaar bij de ingang van de tabernakel. De wit linnen omheining laat zien dat de mens van nature gescheiden is van God. De voetstukken voor de tabernakel waren van zilver, maar de voetstukken van de omheining waren van koper. In Openbaring 1 wordt de Heer Jezus als de Zoon des Mensen geschilderd. Met macht en majesteit wordt er over hem gesproken, indrukwekkend, met voeten die glanzen als koperbrons in een oven. Christus komt terug op de wolken des hemels, onder andere ook om te oordelen de levenden en de doden. Luisteraar, het is het allerbeste dat hij het oordeel draagt, want u, jij en ik kunnen het niet. Exodus 38 vers 18. Het gordijn voor de ingang van de voorhof was een prachtig stuk weefwerk van blauwpurper, roodpurper, scharlaken en getwijnd fijn linnen. Het was 9 meter lang en 2,25 meter breed, net als de andere gordijnen rond de voorhof. Er was maar één ingang naar de voorhof. Een Israëliet kon en mocht niet over de omheining heen klimmen. Hij moest door de ingang naar binnen gaan. Dat is vandaag niet anders. Er is maar één deur naar de Heere God, en dat is de Heer Jezus. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door hem. Een ingang van 9 bij 2,25 meter is riant, breed genoeg voor ieder die de door God aangewezen weg wil gaan, met je zonde en het offerdier naar het brandofferaltaar. De voornaamste kleur van de ingang was blauw. De kleur wijst naar de Heer Jezus Christus, Heer van de hemel, door wie wij tot God kunnen naderen. Alle Israëlieten die tot de Heere wilden naderen, moesten met een offer bij deze ingang komen. Met het komen gaven ze er blijk van dat ze het met de Heere eens waren over het verschrikkelijke van hun zonden. In de omheining waren de pilaren van constructief belang. Dat de pilaren op koperen voeten stonden, laat zien dat alles rust op de onveranderlijke gerechtigheid en heiligheid van God. De Heere zal optreden tegen elke ongeoordeelde zonde, maar aan Gods eisen is voldaan door het offer van Christus. Als er nu nog iemand om zijn of haar zonden verloren gaat, is het dubbele eigen schuld. De Heere kunt u dat niet verwijten, want voordat de Heere de zonden ongestraft liet, heeft hij ze gelegd op zijn geliefde Zoon. Onbegrijpelijk, maar waar. Ook alles in de voorhof spreekt van Christus. Hij is het middelpunt van elke zegen die een mens mag ontvangen. Luisteraar, wilt u hem het middelpunt van uw leven geven? Exodus 38 vers 21. Hier volgt een opsomming van de materialen die bij de bouw van de tabernakel werden gebruikt. Onder leiding van Itamar, de zoon van de priester Aaron, en in opdracht van Mozes telden de levieten alles. Itamar, de zoon van Aaron, geeft leiding aan de levieten die op bevel van Mozes de kosten berekenen. Dit roept de vraag op of dit gedeelte niet vooruitgrijpt op de latere aanstelling in nummerie 1 en 3. Maar dat hoeft niet het geval te zijn, omdat Mozes toch de levieten wel aangewezen kan hebben om de telling te verrichten. De beide kunstenaars, Bezaleel en Oholiab, vers 22 en 23, zijn al genoemd in Exodus 35 en 36. Voor de aangegeven gewichten worden verschillende woorden gebruikt, namelijk talent, sikkel en heilige sikkel. Een talent is vermoedelijk 35 tot 40 kilo. Een sikkel is ongeveer 11,5 gram. Wat er met de heilige sikkel wordt bedoeld, is niet duidelijk. Een mogelijkheid is dat met het woordje heilig ook het doel wordt aangegeven. Dan is de betekenis een sikkel voor het heiligdom. Exodus 38 vers 25 en 26. De hoeveelheid zilver
bedroeg 3.195 kilo, bijeengebracht via de gave van 5,5 gram per persoon, gerekend naar alle mannen die bij de telling 20 jaar of ouder waren. Het totaal aantal mannen bedroeg 603.550. In vers 26 komt de heffing van de verzoeningssom weer aan de orde. Het heeft maar liefst 3.195 kilo aan zilver opgebracht. Deze heffing is bij het begin van de werkzaamheden voor de tabernakel al geheven, Exodus 30. Vandaag mag een gelovige weten gekocht en betaald te zijn door het kostbare bloed van Christus, dat kostbaarder is dan zilver of goud. Exodus 38, vers 27. Voor de panelen in het heiligdom en de pilaren die het gordijn ondersteunden, werd 3000 kilo zilver gebruikt, 30 kilo per voetstuk. De voetstukken werden van de verzoeningssom gemaakt. De panelen stonden niet op het zand, maar op zilveren voetstukken. De voetstukken spreken van het verzoeningswerk van de Heer Jezus aan het kruis en van zijn opstanding. Romeinen 4 vers 12 tot en met 5 vers 1. Hij heeft Jezus voor onze zonden laten sterven en hem uit de dood laten terugkomen om ons rechtvaardig te verklaren. Omdat wij ons aan God hebben toevertrouwd, zijn wij rechtvaardig geworden en leven wij nu in vrede met God dankzij onze Heer Jezus Christus. Het kostte de Heere God alles. Hij gaf zijn Zoon en betaalde de verzoeningssom voor onze verlossing. Niets anders dan het bloed van de Heer Jezus kan een mens verlossen. God zij dank, de verzoeningssom is door Christus betaald. Aan het slot van deze uitzending wil ik u een vraag stellen. Ben jij er zeker van dat u de Heer Jezus Christus persoonlijk kent? Hij is het ware zond- en schuldoffer. Hij heeft zich in uw plaats geofferd, opdat u gered kunt worden. Een mens kan van alles over God weten, maar dat is nog niet hetzelfde als het belijden van uw zonden en de Heer Jezus aanvaarden als uw persoonlijke Heer en Heiland. Weet u zich in leven en sterven het eigendom van Hem? Luisteraar, als u nog geen volledige zekerheid hebt, zou ik u willen aanmoedigen om Johannes 3 vers 16 tot en met 18 en Romeinen 10 vers 9 en 10 rustig door te lezen en te overdenken. Heeft u de moed om in geloof en ziende op Christus te handelen naar wat er in deze beide Bijbelgedeelten staat? De eeuwigheid is te lang en de straf van God te vreselijk om voor eigen rekening door te leven. De zegeningen van de hemel zijn te kostbaar om uw behoudenis nog langer uit te stellen. Luisteraar, wilt u de Heer Jezus Christus vandaag aanvaarden als uw Heiland? Want als u zegt dat Jezus Christus uw Heer is, en als u met heel uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u gered worden. Door met heel uw hart op Christus te vertrouwen, wordt u rechtvaardig verklaard. En door daarvoor uit te komen, wordt u gered. Zo staat het ook in de boeken. Wie op hem vertrouwt, zal niet teleurgesteld worden. En het maakt geen verschil of u Jood bent of niet. God is Heer over allen. Hij geeft zijn rijkdom aan alle mensen die een beroep op hem doen. Want er staat ook, ieder die de naam van de Heere aanroept, zal gered worden. Romeinen 10, vers 9 tot en met 13. In de volgende uitzending lezen en bespreken we Exodus 39 en 40. Leest u de hoofdstukken alvast een keer door?

U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Woerdekom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is stilgelegd. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. 5 mensen zijn overleden, een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is voorlopig stilgelegd. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de veiligheidsdiensten aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Lijsttrekker Sigmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte stelt in een brief dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, het is bewolkt en er valt lokaal een bui. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken en dan wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: informatief en muzikaal. Dit is Loe FM.
1: Ik dacht, ik ben gelukkig, maar draaide ik me om.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 1 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking vannacht en er kan af en toe een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het dan zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden. 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.